0: In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Let's go, girls.

en aan Pietje Bongers. Niks bijzonders, zongen wij vlegels dan. Maar wat was te wij nou helemaal? Meester Timmerman, met Django vingers. En op wat dag en douw, kummeren zagen schaven. De rest van zijn vingers blauw. En Graat S, waar invalide.

op een stoep. Ze wachten op de bus van Hoedje. Alpino bed en nonchalante beuk. Een hooi boekentas tussen de veut. Ik zie het van achter de gordijnen. Ze stappen in en vertrekken. En de nieuwe nacht

0: Bij Omroep Horst aan de Maas zijn we door verhalen verbonden. Bekijk al onze tv-items op YouTube. Hier bruist jouw regio. Elke dag opnieuw. Omroep Horst aan de Maas brengt nieuws en muziek voor alle plekken in de regio. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zei een regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan.

De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Bij het strand van Noordwijk is een 76-jarige surfer om het leven gekomen. Nadat de afgelopen middag spullen van de man op het strand werden gevonden, werd er een zoekactie gestart. Reddingsboten en een politiehelikopter zochten op zee naar de man en vonden uiteindelijk zijn lichaam. Hoe de man om het leven is gekomen is nog onbekend. Het weer, het is bewolkt en er valt wat regen. Het is een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Luisteren voelt als thuiskomen bij Omroep Horst aan de Maas.
1: Drissen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissenhorst.nl.
2: Zeg Milou, ben je er al geweest?
3: Waar?
2: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk.

0: In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zei een regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond in de finale van de mannen spelen Alexander Zverev en Ben Shelton tegen elkaar. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interselect jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interselect Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Van start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Uw tuin toe aan meer groen? Ook voor buiten vindt u bij ons alles wat u nodig heeft. Interselect Horst, alles voor in en om het huis.

0: Jouw geluid, jouw regio. Omroep Horst aan de Maas.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.

Vroeg uit de veren? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op.

0: Vroeg uit de veren? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
5: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon tonen, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was van hoofdstad Manila naar Coron. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. Het weer vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas. Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis had gekocht.
1: Ja Peter, een mooi 70er jaren huis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
0: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook slopen en eventueel metselwerk.
2: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
3: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
4: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van hoofdstad Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had.

0: Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, zegt alarmcentrale Eurocross. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Tennisser Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Russische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. Vanochtend bewolkt, maar vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Dit was het NOS Journaal.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersatellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersatellite Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder 1 dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
2: Ook voor huishoudelijke producten en woonartikelen staan onze deuren voor u open. Intercellet Horst. Alles voor in en om het huis.

0: weekend klinkt nog beter met muziek van Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas.
1: Drissen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissenhorst.nl.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Surabaya op Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met de reddingsoperatie. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er één om het leven gekomen. Er zijn geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een regionale trein in het noorden van Frankrijk, dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie één ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op het rails lag. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd de man onwel. Agenten hebben hen gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten.

Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, is nog niet duidelijk. De Rijksrecherche doet onderzoek. Tennister Yelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. De dag begint bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanuit het westen droger bij 1 graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
2: Service monteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
5: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Autofirst John Wijs.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Javazee bij Indonesië zijn reddingswerkers op zoek naar 140 mensen. Zij zaten op een schip dat door nog onbekende oorzaak in de problemen raakte. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er in ieder geval één om het leven gekomen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was vanaf de hoofdstad Manila. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zo ver wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon laten zien, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, is nog niet bekend. 11 mensen die gewond raakten bij het ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland liggen nog in het ziekenhuis. Een van hen ligt op de intensive care. Inmiddels zijn 13 mensen weer terug in Nederland. Bij het ongeluk in Zwitserland kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. 40 mensen raakten gewond. Het weer. Vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

even lekker erop uit. Bezoek Museumdorp de Locht in Meldersloo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijkje in de tuin van toen en geniet van koffie met Limburgse fly in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl.

0: Ja, luisteraars, het is weer zondag. Zondag 13 september van het jaar 2026. En ik zeg, godmorgen. Of hoe moet ik dat zeggen?
1: Ja, dat weet ik niet.
0: Ik heb net even op de telefoon gekeken en er zit er God. En dan morgen gewoon, ik wil zeggen, goedemorgen, maar dat klinkt beter.
1: Ja, maar ik denk dat het toch wel zoiets is, godmorgen.
0: Ja, zoiets. Leuk dat je er wel ziet.
1: Ja, fijn dat ik weer terug ben. Nou ja, fijn. Het was wel goed toeven in Noorwegen, moet ik zeggen. Maar,
0: dat je weer terug mocht komen.
1: Altijd ook wel weer blij als ik weer toe speel.
0: Oké, okay. En de dochter tevreden kunnen stellen?
1: Ja, ja, was kei gezellig. Dus ja, hoefde net de beuk toe we gingen, dus dat scheelde weer.
0: Doch ze op een gegeven moment zo.
1: Ja, nou is het wel zaad.
0: Die zien we wel
1: weg. Hele weekendprogramma wat ze normaal altijd deed was in de war. Dus... ik denk dat ze blij was dat ze ons nimmer hoefde te entertainen.
0: Oké, mooi. Ik ben blij dat je terug ziet, hoef ik niet aan te plaren. Alhoewel, ik wou zeggen, goed hulp gehad van het telefoonteam. Zeker van Maria.
1: Van Maria, dus ik heb ze een keer gehuurd met de letters.
0: Die inmiddels een beetje vaste letterjuffrouw is geworden.
1: Ja.
0: Ja, we gaan vandaag wel de wekkerradio maken.
1: De Mende nee. Zeg de Mende nee.
0: Ja, Mende wel. Wees je de enige die vandaag in het gasthuis vertoeven met de rest van de programmering van een omroep?
1: Kunnen we daar eens voor stoppertjes spelen?
0: Ja. De poetsjuffrouw was vijf ook hier.
1: Oh.
0: Ik heb ze een paar weken niet meer gezien. Maar kan je even vragen, zit je straks weg? Ja, ja, dan was ze weg. Zeg, moet je neem mij naar het feest? Van personeel.
1: Oh, als je vrieven er maar in. Ja, maar wat gooi je allemaal door vandaag?
0: Ja, ik denk, geen wet dat. Oh. Nou, wat gaan we doen van achter de vuur? We hebben in ieder geval berichtjes. Is van alles te doen vandaag. We gaan de bloemketting. Veel ga ik naar Den Hegelsen toe. Ik hoop dat ik in de derde uur nog muziek kan draaien.
1: We gaan
0: naar Nelly Dekker van de Homberg, als ik het goed zeg. Ja. Dus je weet het, Nelly. Ik heb gisteren nog zagen, een minuut of zes.
1: Oh, ja, dat is een die goed kan praten.
0: Ja, zeker.
1: Ja, leuk.
0: Was heel gezellig, toch, vrijdag. Tussen 9 en 10 moeten we de Pinken zien, inderdaad. En we gaan bellen met Thijs. Ik ga volgen of vandaag hier een regen geeft, want ik heb begrepen dat dinsdag 27 graden hier weer.
1: Nee. Ja, ik ga eens even kijken op mijn nep.
0: Je wilde gisteren zeggen, dus, of dat woord is wie
1: ik
0: net.
1: Ik huurde wel 23 graden.
0: Oh, 23.
1: Maar dan kan het... Oh, 26. Kies. Ja.
0: Die is al een beetje meer.
1: Maandag 23, dinsdag 26 en dan kakt hij weer in naar 19.
0: Oh, oké. Okay. Op een beetje op en neer.
1: Het blijft kwakkelen. Elke nacht kans op regen.
0: En dat is wel dus 9 en 10 bij de Pinken zien, plus Thijs Seelen en...

0: In het tweede uurtje hebben we in ieder geval 14 letters weg in een spelletje bingogram. En of wat we vandaag nog wat meer doen, of dat we daar nog een berichtje hebben, dat gaan we dadelijk wel allemaal bekijken. En voor de rest, ja. Maken we je programma tot 12 uur?
1: Dat doen wij.
0: Ja. Hoe zei je?
1: Ik zeg dat doen wij.
0: Dat doen wij.
1: Ja, zomaar. Ja. Gratis en voor niks.
0: En helaas voor de mensen die hier als anders zou je bezoeken of in het gasthuis komen zitten. Vandaag is personeelsuitje. Personeelsuitje van het gasthuis van personeel. Dus het is dicht, hé.
1: Je kunt niet gewoon biljarten.
0: Nee. En niet koffie drinken.
1: En niet koffie drinken.
0: En niet nou zwaaien.
1: Maar ja, het weer is toch dan in om de
0: boete te gaan. Maar de zon schijnt vanmiddag te komen. Maar dat kan deze straks allemaal vertellen.
1: Ja.
0: Oké. Worsten we ermee, agenda zit een aantal weken op de Negelsum met de bloemenketting. Dus ik denk, drie maar waar zijn ik er de Negelsum? En dat was, ja, alhoewel, na 11 uur hebben we ook een aantal weken de Negelsum gedraaid. Dat was dubbel op met de mooie woord te zien. En ik heb hem vorige week al een keer gedraaid. En ik geef vandaag eens weg. Was deze Riemanders, oftewel Desiree Hetsen nou. Goed, beste zangers van Nederland. Vorige week zong ze dit. Zeilen op de wind van vandaag. Een liedje eigenlijk van Yves Berendsen.

0: Goedemorgen, Wekradio.
1: Goedemorgen, inderdaad, met de Wekradio. En wie heb ik al zo netjes aan de lien?
0: Dini Jenniskes uit Amerika.
1: Dini Jenniskes. Dini, je hebt het helemaal goed gedaan. En dat betekent dat je van ons een prijs gaat ontvangen.
0: Dat is geluk.
1: Dat is een mooie om zo de zondag te beginnen, hè?
0: Ja.
1: En op de regenachtige dag.
0: Ja, zeg dat al, hè?
1: Maar je kreeg van ons een bon om wat lekkers te gaan eten. En een bon voor decoratie of wat dingen voor in hoes. Dit zien we de mooie cryptische omschrijvingen van Louis. En als we daar de sponsor vermelden, dan huurden we in ieder geval die prijzen beschikbaar gesteld had. En op de bon stiert wat je ermee toe kunt.
2: Ja.
0: Komt helemaal goed.
1: Komt helemaal goed, hè, doe ik ook. In ieder geval een mooie prijzen, denk ik, vrouw.
0: Ja, dankjewel.
3: Heel leuk wat gewonnen.
0: Ja, dat is al lang geleden, maar mijn mens had wel eens wat gewonnen.
2: Oké,
1: Kijk aan. Maar die blijft zo meteen even aan de lien hangen voor de adresgegevens en dan komt alles op de goeie plaats terecht.
0: Ja, oké, dankjewel.
1: En dadelijk wel succes met puzzelen.
0: Zou zeker doen.
1: Oké, goed zo. Fijne zondag. Hoi hoi.
0: Hoi.
3: Ja, we draaiden net Rob en Joske met Samen. We hadden Andrea Jurgens met Sommer in Avignon. En zoals ik al zei, Desiree, oftewel Desiree Manders, uit de beste zangers van Nederland, zeilen op de wind van vandaag. En dit is Benny Nijman. MUZIEK

0: Zo, dit was Benny Nijman. Je moet niet bang zijn voor het leven. En daarmee zien we aanbeland aan het zesde plekje. En dat is vandaag weer een cynisch momentje. En Siska met de Black Fuzz.
1: Maar jij begroet niet over de straat.

Zo, dit was weer een cynisch momentje. Backfus, alles voor de liebe. En ik ga geen plantje draaien. Veronique, die gaat inmiddels bellen met Thijs Seelen. Want het zal wel even een langer vuurgesprek zien, dat is normaal. Dus. We willen eerst naar Thijs en Marie. Die hebben in de tour vertrouwen.

Een werknemer zit met goed 50 jaar al in de fut. En samen met zijn vrouw besloten ze hem als hobby te gaan boeren. Ze kopen zich een oude boerderijke, knappen dat op, schaffen zich ook een vierstapel aan, waaronder een stuk of 5 koeien en ook een echte stier erbij. Want het moest op die boerderij zo allerwets mogelijk gebeuren. En de stier, den doe je met veel plezier het werk waar je voor aangekocht wordt. En die kreeg erbij van die koeien met nog meer plezier de meiwerking. Behalve van 1 koene, dan wil je het maar niet lukken. Iedere keer als de stier toenadering zocht tot die koe, dan ging je onmiddellijk op een voet zitten. En hoe de stier ook plaarden en dui, het goed van der gen. Maar ja, de hobbyboer die maakte zich daar verder niet druk om. Want op de boerderij, daar moest niks. En ook voor die koe. Ook voor die koe moest het hobby zien. Maar richting begrepen dat je het toch niet. En toen zich dat werk afspeelde, dat de stier wat wou en die koe er onmiddellijk bij ging zitten, toen zocht een hobbyboer dat zijn een buurman dat ook avondkieken wou. Zet die tegen een buurman.

0: Wat is dat toch een raar biest, hè? Iedere skier als dit stier wat wil, dan giet die koe erbij zitten. Terug de buurman. Heb je die koe soms in de boken gekocht? In de boken bij Blierik, wa? Ja, inderdaad, zit een hobbyboer, maar waarom dat? Oh, niks, zegt een buurman. Maar daar komt toevallig mijn vrouw ook van dan. In een Zeremse en in een Hoorstere zien met een reisgezelschap met een bus van Smit en Heintje op safari in Afrika en tijdens een middagpauze midden in de boes-boes gaan de Zeremse en de Hoorstere samen te voet de omgeving wat verkennen. En ze zien nog maar een gaas 100 meter van de bus af, zien ze in de verte een leeuw op zijn doeje gemaakt op je afkomen geslenteren. En de Hoorstere wordt direct in paniek, die griep zijn geweer, schuut, maar mist de leeuw. En nou ineens komt de leeuw met wat heel wat meer vaart op haar afgestormen. Kwakt in Hoorstere tegen de Zeremse, trend, omdraaien, rennen en maken dat we weer bij de bus komen. Zegt de Zeremse, waarom dat? Ik heb toch zeker niet geschoten.
1: Aan de hemelpoort wordt aangebeld. En Petrus de poort op maakt Zuutje nog net in de mens drieën weglopen. En Petrus maakt de poort toe, even later wordt er weer aangebeld. En als Petrus de poort weer op maakt, Zuutje dezelfde mens weer drieën weglopen. Nou, en Petrus maakt de poort weer toe en wil terug naar zijn portiersloge. Wordt er weer aangebeld en Petrus maakt de poort op. Weer dezelfde mens in drieën weglopen is. En toen reed Petrus, nou, hij zegt, wat heeft dat hier iedere keer aanbellen eigenlijk te betekenen? En dan draait de mens en draait zich om. Ja, sorry, zegt hij, ik kan er ook niks aan doen. Maar ze zien op dit moment onder op aarde net bezig met mij te reanimeren.
2: Het is licht gelig groen en het verdwijnt als het regent. En een gemeentewerker. Een jong is in een cadeaushop aan het zoeken naar een cadeautje. En op een gegeven moment giet de verkoopster naar hem toe en zegt, jong, kan ik u misschien ergens mij helpen? Ja, zegt de jong, ik zoek een cadeautje voor mijn vriendin. Oh, zegt die verkoopster. En had hij iets speciaals in gedachten, hè? Jawel, zegt de jong, want toen heb ik dat cadeautje nog krek vernuurdig. Zit in de meenstengen in de kennis, als de auto pas gewassen is, is hij van mijn vrouw. Is er een fuif wat weer weg in de buurt, is hij van mijn dochter. Maar als de tank leeg is, dan is hij opeens van mij.
3: En dat was Huibertje met zijn ganse repertoire en schotmupjes. En dat brengt de tijd op 11 minuten over half. En dat betekent dat het het hoogste tijd is voor het weerpratje met Thijs Seelen. Goedemorgen, Thijs.
4: Dag, Henk. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Nou ja, goedemorgen.
4: Wat zijn we nog? Goedemorgen.
3: Goedemorgen, zei Louis. Zelf was ik niet. En hallo, is Hijsan. Dus dat leek al een beetje op Iowa.
4: Ja. Ja, dat was van de week die begrafenis. Wat was van de week eerder? Deze week toch?
3: Nee, deze week.
4: Van de koning. En daar hoorden ze ook een toespraak. Maar dat, dat klinkt toch een beetje op Oosteraaltje.
3: Ja.
4: Zoveel verschil is internet.
3: Nou, als je het dingetjes leest, dan komt er wel heel veel Nederlands, maar in ieder geval woorden die we ook gebruiken tegen. Dus je kunt elke keer wel een beetje de roet halen worden of vergeet.
4: Ja, nou, dat lijkt me een heel mooi land. Met, ik denk dat wat veel mensen zou nog weten, is dat grens aan Rusland.
3: Ja.
4: Ja, want het krult de hemel omheen over Lapland. En dat is toch wel een heel uitgestrekt land met heel veel verschillen in weer. En daarom beperken we het weer maar tot Noord-Limburg. Ja, dat is al lastig genoeg qua weersverwachting. En als we kijken naar het weer op dit moment, het is regenachtig. En er is al veel regen gevallen.

0: Ja, deze week hebben we eigenlijk gewerkt op zijn monogeltruc worst, maar toen...
1: Nee, gisteren.
0: Oh, gisteren pas.
1: Gisteren pas.
0: Kijk. Nou, dan zal ik zeggen, even beschrijven wat ze allemaal gemist hebben. Want afgelopen maandag, de 7e, dat wordt de warmste dag van de week, met in Horst op het KNMI weer zo'n 30,3 graden. Zelfs een tropisch warme dag. Het was voor het 6e jaar op rij dat we op een 7e september meer dan 25 graden haaien. Dinsdag ga je ook meer dan 25 graden. De regen kwam pas heel laat in de ovens. En door vroeg werd het nog 25,8 graden in Horst. Ja, en toen toen wordt ja, een beetje wisselend bewolkt met stapelwolken, maar ook een paar buien, lokaal met onweer. Nog wat verschil in regen, dat zien we dadelijk ook wel. 18 graden was de maximum temperatuur, dus een eindse kulweer. En donderdag, ja, dat was een schone dag met 21 graden. Toen heb ik ook nog een fietstocht gemaakt, onder andere in Remuigne. Voor de bruggen, voor die Maasplas. En dat viel me al op dat het water toch wel een beetje groenachtig wordt. En dat was blauwalg. En ik zag op bij Omroep Oost aan de Maas ook een bericht dat er ook bij de Kasteelse Bossen dat er blauwalg was waargenomen. En dat, die warmte zit dan toch nog in het water, hè, want de watertemperatuur bleef hoog. Die kult viel langzamer af dan de luchttemperatuur. Ja, en over de luchttemperatuur gesproken, vredig wordt en bewolkt met geleidelijk regen in de middag. 19 graden maximaal en gisteren een schone noorzomerdag met 22 graden. Ja, en als we kijken naar de neerslag, en dat is de neerslag tot gisteravond. Excuseer. Daarna zijn we 4 mm deze week in Mildere, Tindere 5, Zwolgeveer, Brokkesvoors 5, Meldersloveer, Hors 5, Meertrek 6 en Maasbree 6. En totaal, ja, toet gisteravond op de meeste plaatsen 9 à 10 mm. En dat is sinds vannacht en nog vanochtend vroeg behoorlijk wat regen bijgekomen. Als ik hier zo'n keertje bekijk, ook met wat een beetje afgeleide zoet, de neerslagradarbeelden, dan hebben we in Amerika sinds afgelopen nacht al 10 mm, Kronenberg 12, Grubbevoors een beetje 8, en de kern van Bottom, Mildere, Brokkesevoors zo'n 5 tot 7. En de meeste regen langs de autosnelweg A67 van Eindhoven of Venlo binnen 20 mm, onder andere ook bij de Schatberg. Dus dat is ineens weer een hele plans regen erbij. Binnen 20 mm, dat is dus al het dubbele van wat er toen met gisteren worden gevallen. Ja. En dat ga je nog even door, vind ik. Want als ik op de neerslagradar kijk, zoest we toch wel een langgerekte neerslaggebied over Brabantje, Zuid-Holland, de Noordzee op. Daar komt nog allemaal onze kantje op. Dus er zijn nog wel droge plekken, wat droge plekken ertussendoor. Maar dat zal nog wel wat motregen zien. Dus voor vandaag bewolkt weer. Periode met regen, lange periode met regen of motregen. En temperaturen in de regen uiteraard kul. Mocht het de zon even doorbreken, dat zou later in de middag even kunnen gebeuren, wordt het net 19 à 20 graden. En dat bij een matig windje uit het zuidwesten tot westen. En dan de komende dagen, dan hebben we voor de maandag morgen eerst een paar buien, nog veel bewolking. Maar ik denk dat het loop van de middag gaat opklaren. En dan kan het later in de middag zomaar 24 graden weer. Dus dan werd het toch weer een beetje nazomerweer later op de dag. Nog een beetje een valse start aan. Dinsdag is het, ik denk tot in de oven droog. Dat werd de warmste dag van de week. Met temperaturen tot zo'n 26, misschien 27 graden. En s'avonds, dinsdagavond, verwacht een enkele regen- en onweersbuien. En dan kregen we woensdag waarschijnlijk ook een dag met buien. Temperaturen dan rondje de 20 graden. Dus dan is het flink afgekoeld ten opzichte van de dinsdag. En dan donderdag, de 17e september. Ja, een belangrijke dag, hè, want dan is het Sint Lambertus. De vierdaag van Sint Lambertus. En traditioneel, de zondagtenor, hebben we dan kermis en hoors.
1: Ja,
0: dat klopt. Dat heb ik altijd aan het hooien. Dus, 17 september is ook

0: een belangrijke dag, want dan is onze eigen waarnemer, neerslagwaarnemer Jos van der Sterrenjurg. Ja, met Louis hebben we dat vorige week een uitzending ook gehad. Op Facebook had je gestangen dat Jos afgelopen zondagjurg was. Dat hebben we ook een uitzending genoemd. Daarna is Jos werkelijk bedolven met felicitaties. Maar dat krijg je allemaal komende donderdag doen, de 17e. En op zijn verjaardag denk ik dat het dan grotendeels droog is. Temperaturen zo'n beetje rondje 19 aan 20 graden. Ja, het zijn zo'n beetje normale temperaturen. En dan gaan we ze opmaken voor de kermis in Hoors met af en toe een paar buien. Er komt wel wat meer wind, toch wel een stevige wind. Het begint al een beetje op donderdag, dus zal in de wind een beetje frisjes aanvullen. En die temperaturen, ja, die komen toch niet echt heel veel boven de 20 graden. Dus ja, een beetje frisjes. En als het mij is, het net al te veel regen. Maar een bui ligt toch wel om de roer.
1: Oké. Nou, in ieder geval een beetje temperaturen voor deze tijd van het jaar. Dus kwakkelt een beetje. Maar voor de rest...
0: Morgen, de maandag en de dinsdag, ja, toch wel de uitschieters met temperatuur rondje 24 graden.
1: Oké. Okay. Thijs, dankjewel voor het weerpratje.
0: Graag gedaan. En tot volgende week. Tot de kermis.
1: Ja, inderdaad. Hoi.

Zo, dit was Rutger van Ballenveld met zwoele zomernachten. En ik hoop dat ze nou tijd hebben om aan de radio te zitten. Ger en Irene Kluskus. Ze worden nou in Horst. 34 terug heb ik het ook gedraaid. En ze hebben het zaterdagzalige huur bij het afscheiden in het café. Is het nummer van AMC-zangers. Op de melodie van Fields of Attenrye. Dus heel erg bedankt, Ger en Irene.

Tjoe, dat waren de AMC-zangers op de melodie van Fields of Ethan Rye. Prachtig liedje trouwens. Goed Ierse muziek allemaal. Wordt nog hier veel gezongen. Had je hier afscheidsliedje gemaakt voor Gerard en Irene Kluskus. Dan ga ik er gedraaid. Dit is Herb Elpert en zijn brassband. Moet ik even zeggen dat de prijzen die Dean Jenneske Zuid-Amerika straks gewonnen heeft, dat die vandaag gesponsord zijn door Henrad Metaalrecycling BV uit de Meldersen. Henrad Metaalrecycling BV uit de Meldersen. En dankjewel daarvoor, Rinus. We zijn terug aan alle kanten van 10 uur. En dan mocht Veronique dadelijk naar de eerste plaat weer 14 letters voorgelezen.

0: met Louis Vullings en Veronique Klaassen. Lekker Radio.
1: Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
2: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
1: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
3: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
4: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Vanwege de zorgen zegt de baas van OpenAI nog zeker een jaar te wachten met het verkopen van aandelen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden. Op het schip waren 243 mensen aan boord. De andere 103 mensen zijn geëvacueerd. Een van hen is om het leven gekomen. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fiets. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd en kort daarna werd de man onwel. Of er bij de arrestatie geweld is gebruikt, is op dit moment nog niet duidelijk. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste, die op de rails lag. Het weer. Het is bewolkt vanochtend, met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag wordt het vanuit het westen uit droger. Ook de zon laat zich zo nu en dan zien. Het wordt een graad of 18 tot maximaal 21 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
6: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
7: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen

0: kwaliteit. Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door ABC Hekwerk in Lottem en Van de Hulst Rozenkwekerijen in Metrik.

0: Ja, dat was van Abraham met het kleine café in de haven. En ik hoorde de vorige week dat er was een boog uitgebroken over allemaal Nederlandstalige liedjes allemaal. En hij is uitgezocht welk liedje nou het beroemdste liedje wordt in Nederland. En dat is deze. Er waren meer dan 80 uitvoeringen. Degene hij nog contact had met de zoon van Pierre Cartner. Er waren meer dan 80 uitvoeringen van het kleine café
1: in
0: de haven.
1: En in heel veel landen.
0: Ja, we kregen vanzelf als er 80 uitvoeringen zien. Ja. Dus, denk dan, dan zijn ik erbij.
1: Ja, leuk. Dus, doe het altijd goed.
0: Wie is dat?
1: Vader Abraham. Laat dat brengt go. Dus... wat zei jij?
0: Laat hem gaan.
1: Ik laat hem gaan. Louis heeft weer een schone woord gevonden. 14 letters heb ik hier voor mijn neus. En dat betekent dat je ons krabbelbord er weer bij mag pakken. En pen en papier, of net wat je nodig hebt, om te kunnen gaan puzzelen. En natuurlijk wil ik Maria bedanken voor de afgelopen 2 weken door nu als waarnemer voor mij. Dankjewel, Mechje. Dus ik heb geluisterd, je deed wat voortreffelijk. Dus, maar vandaag mocht ik het weer doen. Nou, ik hoop dat je er te klaar voor zit, Toes, want hier komen de 14 letters. 2 keer de T van Truus. 2 keer de T van Truus. 2 keer de S van Sandra. 2 keer de S van Sandra. 1 keer de R van Rudolf. 1 keer de R van Rudolf. 1 keer de D van Dirk. 1 keer de D van Dirk. 1 keer de C van Cornelis. 1 keer de C van Cornelis. En 2 keer de F van Ferdinand. 2 keer de F van Ferdinand. Kom ik al bij een dierentuin aan. 1 keer de E van een edelhert. 1 keer de E van een edelhert. 3 keer de O van een olifant. 3 keer de O van een olifant. En 1 keer de A van een antilope. 1 keer de A van een antilope. Nou, dat was de dierentuin en de 14 letters. En ik doe ze 1 keer herhalen. Kunnen even checken of die zo groot gedaan.
0: Je kunt eigenlijk ook de T van Troll zeggen.
1: Oh, dat kan ook, ja. Nou, let op. Hier komen ze nog een kraan om te checken. 2 keer de T van Troll. 2 keer de S van Sandra. 1 keer de R van Rudolf. 1 keer de D van Dirk. 1 keer de C van Cornelis. 2 keer de F van Ferdinand. 1 keer de E van Edelhert. 3 keer de O van Olifant. En 1 keer de A van een antilope. En dat zien de 14 letters waar je mee mocht gaan puzzelen. En als je het woord had gevonden, dan mocht je bellen op het nummer 077-398-7742. En doet de groeten aan het telefoonteam. En, of je doet de e-mailen. Dat komt bij Geert doet. En dat kan op het adres Wekkerradio.
0: Apenstaartje.
1: omroephorst.nl. En dat is het adres waar je het naartoe kunt mailen.
0: En dan in de opdrachtregel natuurlijk.
1: En dan keer op de onderwerpregel het woord en het telefoonnummer, zodat Geert dat ook snel kan verwerken. En dan komen we bij de aanwijzingen.
0: Dit is handig, maar ze zeggen tegenwoordig dat het gewoon niet goed is.
1: Nee, het is niet gezond, maar wel lekker.
0: Ja, dat is meestal. Daarom zeg ik, het is wel het is handig.
1: Ja.
0: Ook heel snel.
1: Ja.
0: Gemiddeld. Dus.
1: En gaat er diverse?
0: Oh, je allerlei soorten.
1: Maar eentje, dan is toch nog wel oud, vind ik de beste.
0: Dat kan.
1: De andere vind ik niet zo lekker.
0: Kan.
1: Daarom. Nou, mensen,
0: smaken verschillen.
1: Ja, daarom.
0: En trouwens, als er mensen zien die via internet luisteren, en die hebben nog wel contact, want ik kreeg net een appje dat sinds 10 uur ineens internet eruit gevallen wordt. Luister er wel via internet en heb je wel contact. Laat dat dus ook even weten. Dan weten we in ieder geval dat het eventueel bij de bewuste persoon leed en niet bij ons.
1: Ja,
0: en ik kan er toch niks aan doen. Dus in die zin... Dan ga ik naar Andreas, Gabriel en Pietro.

0: Dit waren Andreas Gabalier en Pietro Basile met Una Canzana per te. En we gaan even over naar Leontine.
1: Ja, inderdaad. Doordat misschien maar de internet even oed is gevallen, ze hebben sommige mensen, de lustra's, hebben de letters niet allemaal meegekregen. Dus ik ga ze nog één keer herhalen voor de mensen die ze niet allemaal meegekregen hebben. Hier komen de 14 letters nog een keer aan. Twee keer de T van Tinus. Twee keer de S van Sandra. Eén keer de R van Rudolf. Eén keer de D van Dirk. Eén keer de C van Cornelis. Twee keer de F van Ferdinand. Eén keer de E van Edelhard. Drie keer de O van Olifant. En één keer de A van Antilope. En dat zien de 14 letters. Mag je mij nog gaan puzzelen?
0: Oké. En het is geen telepathie. En die speelt af en toe hier in het muziekcafé. Wat ze op woensdagavond hier hebben. Maar hierover, eigen druppels. Dat is Eintje Kroijmans. MUZIEK.

Zoen, dat waren de neeën van, was de neeën van de drieërs. Ze zit in mijn hoofd. En de regendruppels die moeten vallen met Etje Kroijmans. En inmiddels is dat weer bijna 10:45 geworden. Ik heb begrepen, we hebben berichtjes gekregen dat het internet weer wel werkt. En mensen vol bereik ga je overal, links en rechts. Zelfs tot in Spanje toe. Dit is Club Draai.

Goedemorgen Wekker Radio, goedemorgen Louis en Veronique. Wat fijn dat jullie weer te horen zijn. Goedemorgen Wekker Radio.

Zo, dit was Guus Meeuwis nog een keer met Brabant, waar je de track zegt met Leven in de Brouwerij en Club Draai met Paris, Paris, Paris. En je kunt nog 4 minuten bellen. Dit is Francine Jordi, nu voor een zomerdag.

En dit waren Chris Koppers met Hier in de Peel. De Veur hebben we altijd nooit te laat met twee gonnacht in de hoes. En Francine Jordi met Noor voor een zomernacht. En het is 20 graden voor West, dus we gaan direct dan één plekje draaien. En dan gaan we eens kijken of we iemand aan de telefoon krijgen. Dit is Melissa Nachtwein, Nachtwein.

0: Vrijdag Melissa Naschenwang met die zinzoekschrijf aan Liebeslied. En je hoort al, vrouw Klaassen reukelt in de nummer.
1: Inderdaad, 134 telefoonnummers zitten erin.
0: Ik kan zeggen dat kneutebreuten duurt me.
1: Ja, even kijken.
0: Ja.
1: Ja, rustig jong.
0: Ik zeg alleen maar ja, meer zeg ik nee.
1: Drammer. Ja.
0: Ja, ik, nou zeg ik, ja, dan moet ik tegenover weer kneuterbreut zeggen. Ja. Kneuterbreut.
1: Hij is nog wel een goed ronde.
0: Ja?
1: Mm-hmm.
0: Heb je hem meegebracht?
1: Sorry, ik had te twijfelen.
0: Oh.
1: Maar ik zag wel dat je heel
2: erg... Westkuipers.
1: Hé, hey, met Veronique van de Wekkerradio.
2: Hallo.
1: Hallo. En ik kreeg uw naam Negaans mij.
2: Wat? Dus. Kuipers.
1: Zus Kuipers. Dat is alweer een tijdje geleden dat we Wil en de Lien hebben gehad.
2: Dat had ik niet gehoord,
1: joh. Ik wil zeggen, die naam die vergaat ik niet.
2: Je bent dat precies, hè?
1: Wat zei die?
2: Je bent dat precies.
1: Nou, precies, nee, maar ik weet wel dat het al een tijd geleden is dat ik Wil en de Lien heb gehad.
0: Was mee, ja. De eerste winnares van onze eerste fiets op zondagmiddag.
2: Oh, goed zo. Dus dan bijna nee.
0: Is je nog bijna nee?
2: Ja, hij heeft nog geen 40 kilometer mee gefietst.
0: Zo.
1: maar.
2: Dat bedoel ik.
1: Ja. Maar zus, je hebt mij gepuzzeld.
2: Ja.
1: Anne, wat is het woord wat we zoeken?
2: Het was fastfoodsector.
1: Ja, fastfoodsector. Was moeilijk?
2: Het was moeilijk, ja. Want normaal ben ik heel snel, maar het was wel 10:30. Dus,
1: oh.
2: Net, ja.
1: Oh, daar is zeker nog boven een emmer gelegen.
2: Nee, het was moeilijk.
1: Oké. Maar je had het in ieder geval gevonden,
2: ja.
1: Gepuzzeld.
2: Ja.
1: En dat betekent dus dat je in een envelop genoeg zoeken.
2: Ja.
1: Zeg dus, wat had ik hier gehad, Meg?
2: Ja, nummer 40.
1: Nummer 40.
2: Ja.
1: Zit in erin?
2: Denk het wel.
1: Oké, ik ga even kijken. Ja, die zit erin. Ga eens kijken. Wat zit erin? Wat zit erin? Jij hebt gewonnen. Een cadeaubon voor twee personen. Entree in een bloemen- en plantenpark in Aarsen bij een kasteel. En jij hebt gewonnen een cadeaubon voor een bloemke of een pleintje. En dat... moet je dan ergens gewoon halen. Ja. Goed zoeken. En als we daar de sponsor vermelden, dan huurde je wie de sponsors zien van deze mooie prijzen, mag je van mogen genieten.
2: Oké, dankjewel. Succes met het programma.
1: Dankjewel. En jij mag nog even blijven hangen zo meteen voor de adresgegevens. En dan,
2: Louis,
1: dat
0: is.
2: Oh, natuurlijk.
0: Is het nog steeds gewonnen van Dorenlaan?
2: Ja, en dat 40A.
0: Oké, dat weet ik genoeg. Dan zeg ik er wel bij, even die kaartjes moeten wel voor stierlijk op de bon voor half oktober of eind oktober gebroken, want dan alles is gesloten. Dus.
2: Is goed, oké, dankjewel.
0: Maar stierlijk op de kaartjes.
1: Joe, hoi je zus.
2: Doei.
0: En dan mogen we de sponsor nemen, Veronique.
1: Oh, de sponsor van het tweede urken van de Wekkerradio. Dat zien Kasteeltuinen in Aarsen. En Henraad BV Metaalrecycling uit de Meelse.
0: Oké, en die heeft die bon betaald voor dat bloem. Dankjewel, Riedus, daarvoor. We zijn daar terug aan de andere kant van 11 uur met de bloemenketting. Met Nelly Dekker uit de Hegelsum. En ik hoop ook nog wat muziek te kunnen draaien. En we hebben nog wat berichtjes. Bis dadelijk.

0: mede mogelijk gemaakt door ABC Hekwerk in Lottem en Van der Hulst Rozenkwekerijen in Meterik.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
3: De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. Hij werd gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met een grootschalige reddingsoperatie. Op het schip waren in totaal 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er één om het leven gekomen. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Stelten. Het weer, vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger, maar ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen, maar in de rest van het land is het droog bij 11 tot 16 graden. Morgen zon en af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
4: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
5: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
6: Psst, kijk. Daarachter. Een unieke witte groene leiboom. En niet eens duur.
7: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
5: Benieuwd naar alle soorten en maten kleding in ons assortiment? Kom gerust eens langs. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.

Zo, we waren bijna 10 minuten over 11 geworden. Ja, 10 minuten over 11. Maar ja, de Krimminplaat van 5 minuten 36 liefst. Billy Joel en de Piano Man hebben we een aantal mensen blij gemaakt, denk ik zo. Wat gaan we dat doen? Nou, zo direct hebben we de bloemenketting. Daarvoor hebben we direct Nelly Dekker aan de telefoon, want ze hangt dan mooi onder de knop. We hebben nog berichtjes, want er zijn allerlei activiteiten hier vandaag, ondanks het weer in de regio. En ik hoop, wat dat betreft, na het gesprek met Nelly, dat ik nog tijd over heb om ook nog een paar pletjes te kunnen draaien. Maar dat hebben we zo in de smiezen. Dat gaan we direct goed proberen. Goedemorgen, Nelly. Hallo. Hallo, Nelly. Waar zit ik hier? Hallo. Huh? Nou. Nelly is naar huis. Nelly is weg. Even goed proberen. Ik huur geen Nelly. De knoppen zijn gedood. Wat raar. Nou, we gaan even een pletje draaien. Dan moet ik een andere pakken. Want dit wil ik. Oh nee, dat maakt niet uit. Dit is de neefje van Marleen Rutte.

0: Zo, moet ik wel de microfoon opzetten, want als huur ze me niet. Dit is de neef van meneer Rutte. Breng mij nou een lang niet naar huis. En nou eens even huren van Nelly, nou huren.
1: Ja, goeiemorgen, Louis.
0: Ah, had ik oude stekker eruit getrokken?
1: Nee, ik weet niet wat er mis ging, jong, maar ja. Je was niet een keer weg.
0: Ja, dat zal de hobbel in de Soerde Bijenstraat wel zien.
1: Dat zou je zeker, ik wil het zien, ja.
0: Ja, hey, vorige week had je weer Leo Everaerts uit de Heggers aan de telefoon. En op een gegeven moment vond in dat geen Nelly Dekker Gerts. Dat ging je de roze verdiende.
1: Ja, ik huurde het.
0: En ik heb begrepen dat je heel opgewonden in een auto zat.
1: Ja, we waren op weg naar Fiest en we waren aan de late kant. En met de mensen weer reden wat zoetjes. En ik zeg, ik reed nou door, maar...
0: En je zat in mijn gansje...
1: Ja, je wist ervan, schijnbaar. En
0: je zat in de gansje achter de vorden.
1: klopt. En op een gegeven moment toen noemde Leen in de naam. En ik was heel verrast en ook heel vereerd. Dat heb ik hem ook geappt. Dat ik er heel blij mee ben, laat ik zo zeggen. Ja.
0: 3 dagen bij moeten komen?
1: Nee, dat niet.
0: Dat nou niet, oké. En wil nog wat tegen Leo zeggen?
1: Dat heb ik eigenlijk al gedaan. Maar bij deze nogmaals bedankt. En de rozen die je met Friedrich gebroken hebt, die stonden hier echt te shine in de vaas. En een geweldige kleur. Je zag een nieuw soort van roos.
0: Volgens mij wel,
1: maar, ja. Ik vind het eigenlijk een combi van oranje, rood en roos. En ze zien zo mooi. En het mooie was, er zit geen derra toen ik ze later in de vaas zat.
0: Oh, dat is wel
1: en
0: fijn.
1: Dat is ook heel fijn.
0: Ja. Ik denk dat ik ook wel kan hem schrijven als een bezige bij, of nee?
1: Ja, dat heb ik goed gezegd, ja.
0: Ja, want jij ziet, waar zit ik? Nee, ben je? Of ben je van vijf?
1: Ja, er zien toch best wel veel verenigingen in Hegelsen, maar ik moet heel even iets rechtzetten. Ik ben er geen van een Homburg, maar ik ben een dochter van Homburg Stoen en Heinelies.
0: Ja. Maar, ik zei straks van een Homburg, ja, maar die scheurt.
1: Nee, maar dat is prima.
0: Gelukkig.
1: Ik
0: denk ik kreeg ze al op mijn neus.
1: Oké. Nee, maar ik ben al sinds 1980 een beetje in vrijwilligerswerk. Kindervakantiewerk, 2 seizoenen hoofdfotograaf bij de carnavalsvereniging. En toen ben ik 2 jaar of 10 jaar de Heggelse Moed geweest. En ik ben naar Lien weggegaan. En we zijn met z'n drieën teruggekomen met mijn mens en ons dochter. En dat was in december 1997 en in januari 1998 ging de carnavalsvereniging al aan de telefoon. Ja, en 13 jaar in het bestuur gezeten van de Tutekop. Werkgroepleider seniorenmiddag geweest. Diverse andere dingen binnen de carnavalsvereniging gedaan. En sinds 2012 eigenlijk een beetje gas terug. We maken nou alleen nog maar... de statiefoto's van de hoogwaardigheidsbekleders, mijn Stef, mijn mens en ik.
0: Maar dat betekent dat jij ook al steeds van tevoren wet, te vullen iedereen het wet, wie in een Hegelsum de zaak gaat aanvoeren.
1: Ja, dat is best leuk, ja.
0: Ja, dat geloof ik.
1: Ja, dat is, ja. Je komt in contact met heel veel mensen en dat vind ik dus heel fijn. Ook door dat je de senior met je middag hebt gedaan. Je kent veel andere mensen in een Hegelsum. En ik doe ook al een 10 jaar het Hegelsums mijntje, de liest maken. En je hebt toch ook contacten her en der. En toen ons dochter op school zat, toen deed ik heel veel op school mij helpen. Leesmoeder, luizenmoeder, versiermoeder, allemaal die dingen. Veel foto's gemaakt, want fotograferen is een hobby van mij. Ik heb al heel wat activiteiten op de foto gezeten. En toen de dochter een enkel jaar van school af was, dan zit de binding met de jeugd kwijt. Ja. En in 2012, zochten ze nog mensen voor de tussenschoolse opvang. En daar ben ik mee begonnen. En daar leerde de jeugd weer kennen. En dat tussenschoolse opvang, dat heel op. Met corona, toen scheiden ze de hoed, toen kwam het continu rooster. Dus toen had ik geen tussenschoolse opvang meer. En nu ben ik overgegaan naar het doellokaal, bij de school. En je leert de jeugd van den Hegelsum kennen. En ja, zo heb je eigenlijk binding met het dorp. En ja, dat vind ik eigenlijk best wel belangrijk. Dus ja, ik deed ook de gezamenlijke collecte, doe ik mee.

0: contactpersoon van het Prinses Beatrix Spierfonds. Ik doe nog mijn zonnebloemloten verkopen. Hergensums blijtje.
1: Jij zit ook dorpsambassadeur, wat wil dat?
0: Dames en heren, dan komen wij mee mensen in een Hergensum.
1: Ja?
0: We zien met een 8-9 mensen. Daar, als mensen er interesse in hebben in een Hergensum, we zoeken nog. Nee, je dorpsambassadeurs, dus meld een verhaal aan. Via het dorpsplatform kan dat. Wij gaan bij mensen op bezoek, als ze dat willen tenminste, dat vragen we van tevoren, die nee in de Hergensum komen.
1: Ah.
0: Dan gaan we een tweetal heen en dan nemen we een goodiebag mee en dan zitten wat informatie in over wat er in de Hergensum allemaal te doen is. Alle verenigingen, de geschiedenis, de wandelroutes van ja, om het je tuur te lopen, de spaakboerenroute. Er zitten ook wat eikens in en mokken. En, ja, gewoon een paar leuke dingen ter kennismaking. En ja, dat is altijd wel leuk. Zo leerden de Neemeensen ook weer kennen in het dorp. En we wilden er ook bij betrekken. Want ja, we hebben net een hele grote Neewiek. Zit er sinds kort in de Hergensum. En daar woont, ja, misschien in verder Hergensums mensen. En de rest is allemaal van boeten af gekomen. En die wilden het er ook bij betrekken, zeg maar, dat je toch in dorp blijft en dat je toch samen, want in een Hergensum zien veel verenigingen, en ja, dat toch allemaal bij elkaar blijft, zeg maar. Dat,
1: En dan
0: dat vind ik best wel.
1: Ja, en dan werkte hij ook nog mee aan het archief van een Hergensum in de Heemkundevereniging.
0: Ja, dat klopt. Dat klopt. In 2009 heb ik mij de Stichting Heemkunde Hergensum opgericht. Ik ben vanaf het begin secretaris geweest en in 2023 toen stopte onze voorzitter Graat Tillemans. Die heeft een paar weken geleden ook de bloemen gehad. En toen heb ik het stukje van hem overgenomen. En nu mogen ik een groep van een 20-tal vrijwilligers aansturen die allemaal op ieder op eigen manier een bijdrage leveren aan de geschiedenis te archiveren, vastleggen van den Hergensum. En hebben al een drietal grote tentoonstellingen gehad in 2014. Vroeger en nu, Hergensum vroeger en nu. In 2019 over de kiepen, de kuikens en de champignonbedrijven van den Hergensum. In 2024, 80 jaar bevrijding. En in 2023, dat vond ik ook heel bijzonder, een samenwerking tussen de fanfare, de gemengde zangvereniging, de kerk en de heemkunde, hebben we het bevrijdingsconcert twee keer in de kerk op een dag naar voren gebracht met het Hergensumse verhaal. En dat Hergensumse verhaal, dat heet de heemkunde in elkaar gezet.
1: Uh-huh.
0: En dat was een heel indrukwekkend iets dat ik heb zelf ook veel mogen lezen in de kerk, in het dialect. En dat was heel mooi.
1: Ja,
0: en dat is trouwens, als mensen er interesse in hebben, ik zou zeker een keer googlen op Heemkunde Hergensum, onze website. Daar vind ik even alles terug. Dan kun je dat Hergensumse verhaal ook teruglezen en huren. Op allerlei dingen klikken, dat biedt zich vanzelf. En zo blijven we bezig. Vorig jaar nog, want de verenigingen weten ons ook te vinden. Met, nee, alleen dat ze er archief bij ons stallen, maar dat ze 40 jaar hij de voetbalclub 80 jaar bestond. Die hebben ons gevraagd om een tentoonstelling te maken. Dus we hebben door een tentoonstelling voor de voetbalclub gebracht. En de fanfare uit 80 jaar bestond, die kwamen ook weer al de pack. Die hebben we ook van hun. Kwamen ze lenen. En nou de slappenband, die hebben binnenkort de wieler tweedaagse. Die hebben ook al gevraagd voor informatie van vroeger van de wieler zesdaagse. Dat leed allemaal bij ons. Dus, we zijn nou bezig met een lezing te moeten zoeken over de Hergensumse Indiëgangers. Daar willen we eind volgende
1: jaar. Oh ja, dat hebben we verteld, ja.
0: Ja, willen we door een lezing over geven, een algemeen gedeelte. En we hebben 21 Hergensumse Indiëgangers gehad. Dus we zien nou die families aan het benaderen. En als mensen het nou huren en hun vader is in Hergensum, een Hergensummer, en we hebben hun nog niet, benaderd. Dat kun je nog, of je kunt

0: ook zelf contact met ons opnemen. Dat kan ook via de website. Dus ja, dus we hebben ja, een Hegelsums bladje hebben we ook. Dat zit ik ook hier. En door.
1: Maar daarmee kunnen we zeggen, Nelly, dat je in ieder geval van de strode afziet.
0: Zeker weten. Ik hoef me geen momenten te vervelen. Er is altijd wel wat. Ja, ik kan ook moeilijk nee zeggen, sommige dingen. Dus ja, ze weten nu ook altijd wel te vingen.
1: Ja, en dat ben ik eigenlijk voor de rozen die we werken, dus bij de familie van der Huls mogen halen. En je hebt het straks al gezegd. En nou ga je weer een boers weggeven.
0: Ja, dat klopt. En ik moet zeggen, ik ga het ook gauw genoeg gevonden. Er zijn heel veel mensen in een Hegelsum die zo'n boes verdienen. Maar voor volgende week heb ik iemand, dat is ook een vrouw. En een oud collega, dorpsambassadeur van mij, is Mario van Rens. En Mario is ook heel actief bij het dorpsplatform. Die heeft mij HEHO opgericht, het Hegelsums Hulp- en Ondersteuningspunt. En ik vind dat zij dat wel verdient. Dus,
1: Dan ga ik van de week met Mario contact zoeken. En dan hoop ik dat ze volgende week zondag even tijd heeft rond dit tijdstip om even in de uitzending te komen.
0: Dat hoop ik.
1: Hey, geniet samen met uw Stef nog een paar weken van die mooie rozen. En hoop ik, en voor de rest, de dingen die je doet en mogen door, dat je dat nog heel lang mogen doen.
0: Dat hoop ik ook. Dankjewel, Louis.
1: En groetjes, man.
0: Fijne zondag.
1: Hoi.
0: Ah, ja.

0: Wij zijn
1: Iwan en Frank. Wij luisteren elke zondag naar de Wekker Radio. Veel luisterplezier. Yes!

0: Zo, dit waren Frans Bauer en Sinneke met Hoor Bezoekjes Klinken. We hadden de neefje van Helene Fischer aan mijn zijde. En direct naar de bloemenketting worden gehuurd. Mario Verens, dat de volgende is in de bloemenketting. Draaiden we Petula Clark met Downtown. En als de Klaas Haas nou eens in de koptelefoon opzet. En Marie is in de waffelhult. Die weet toe aan de berichtjes.
1: Oh, ja, inderdaad. Ik huur het deuntje al. We gewoon eens kijken wat er te doen is. Nou, dit weekend is een jubileumfeestweekend. Want Wittenhorst besteedt 90 jaar. En 90 jaar Wittenhorst. Dat is vol voetbalpassie, vrijwilligerswerk, kampioensmomenten en kameroodschap. En van de eerste bal op een hobbelig weiland tot veel publiek op het sportpark. Zoals het nou altijd is. Vandaag sloeten ze het 90-jarig jubileumfest, vierste weekend van Wittenhorst af, met een middag vol muziek, gezelligheid en feest. En het begint vanmiddag om 13:30. Iedereen is van harte welkom op het sportpark voor een middag vol feest, plezier en muziek. En er zien optredens van Frans Teunis en de Matinees. En daar kunnen naartoe vanmiddag.
0: Zo is dat. In Museum de Loon in de Meilders is vandaag de patatendag, ofwel de pieperdag, net hoe je dat bekijkt. En hij steert volledig in het teken dus van een aardappel. En tijdens de jaarlijkse dag kunnen bezoekers ontdekken hoe belangrijk de pieper eeuwenlang wordt voor het dagelijks leven. Er zijn demonstraties, je kunt proeven. Op het museumterrein steert een patatensorteermachine, een rooimachine allemaal. En er zijn heel veel rassen, dat kun je allemaal zien. In het museumrestaurant Het Steeltje werden verschillende aardappelgerechten geserveerd. Waaronder de traditionele riefkook, de Limburgse appelpannenkoekjes, de frietjes natuurlijk, die mogen ook niet ontbreken. En via de historische veilingklok kun je pataten of verse groenten kopen, net zoals dat vroeger ook gebeurde. Voor de kinderen is er een speciale De Locht Kids activiteit aardappelmannetjes maken. En dat doen we met de pataten, met de wiebelogen, pieperragers, kraaltjes en ander materiaal maken ze hun eigen creatieve patattenpersonage. En je mocht natuurlijk dat kunstwerkje meenemen als je het in het koffer van een auto kunt als het niet te groot is. En kinderen mogen ook nog boeten. Maar ja.

0: het weer is er geweldig voor. Mogen ook nog piepers gerapen op het veld. Maar vanmiddag zou de zon komen, zei Thijs.
1: En oh, mijn kinderen vinden het wel lekker in de knor. Ja, lekker met zonnigse klier.
0: Dus mensen, dat ze maar gewoon werken hier aan. En de muziek en gezelligheid is er natuurlijk ook. Want de Big Band Noord-Limburg zorgt voor een gezellige muzikale sfeer op het museumterrein. En je kunt tussen 11 en 4 uur. En 11 en 4 uur is het museum. De muziek is tussen 11 en 4. En tussen 10 en 5 is het museum open. Dus je kunt er terecht.
1: En vandaag kunnen we in de Meertrek terecht, want Meertrek is hier in de kieker. En dat is tijdens de verenigingenmiddag. En wat hult dat dan in? Nou, vandaag stiert het verenigingsleven in de Meertrek centraal. En tussen 1:30 en 4:00 presenteren verschillende verenigingen en organisaties zich op diverse locaties in het dorp. Zo kunnen onder meer terecht bij Sportcentrum Den Speulhof. En hoeft hier dan niet heen, Geert, als conciërge. Zit er niet goed genuurdig. Oh, verdomme. Maar in ieder geval bij Sportcentrum De Speulhof, daar kunnen je terecht. De Blokhut van Jong Nederland, MFC De Meulenwiek, Café Kluskus, De Jeu de Boelbanen en Molen Eendracht maakt macht. En op het programma staan uiteenlopende activiteiten op het gebied van toneel, muziek en sport. En ook zien er informatiestands, pannenkeuk en een paardentram. En de verschillende locaties zien wandelend of per fiets te bezoeken. En wie leven op een andere manier door de Meertrek trekt, kan gebruik maken van de paardentram. Meertrek in de Kieker is vooral bedoeld als kennismaking met het verenigingsleven en de activiteiten in het centrum van de Meertrek. En iedereen is vandaag welkom. De hoofden nog net eens in de Meertrek ervoor te zien.
0: Ja, en haal even live country rock muziek. Dan kunnen we naar Rozenhof in Lottem toe, want daar spelen de Three Amigos. En dat vindt vanmiddag allemaal plaats door live brengen ze door de muziek in een sfeervolle rozentuin aan de Meert. Je kunt er vanaf 4:30 kunnen je voor niks naar binnen bij de Rozenhof. Wilde je hem van tevoren bekijken, moet je eerst entree betalen, maakt niet uit. Maar voor de Three Amigos kunnen je vanaf 4:30 gratis naar binnen. Het optreden begint om 4:00 en onder genot van een drankje kun je genieten van live muziek tussen de bluiende rozen. Dus dat allemaal aan de Meer 2 in Lottem. En dus op dat moment is de toegang tot de tuin gratis. En het optreden is ook gratis.
1: En vandaag stiert het op de bühne van café Anja van der Smit, Linda Smeets. En singer-songwriter Linda Smeets trekt dit jaar door Limburg met haar solovoorstelling Me, My Piano, My Songs. En tijdens het intieme concert brengt ze haar eigen werk ten gure, waaronder de singles When Two Bodies Meet, I'm Sorry en De Maas. Aangevuld met nee materiaal. Met alleen haar piano, haar stem en haar persoonlijke liedjes neemt ze het publiek mee in een muzikaal verhaal. En haar muziek beweegt zich tussen pop, jazz en country en is geïnspireerd door artiesten als Karen Carpenter, Bonnie Raitt, Beth Hart en Kiki Dee. En ze schreef al jaren haar eigen nummers. En met deze nummers geeft ze dus op paad. Liedjes die ze met open hart vanuit haar tenen zingt. En vandaag stiert ze dus op de bühne bij Anja van der Smit. Het begint
0: Als je mee om 3:00.
1: 3:00.
0: Als ik het goed heb gezien.
1: De tickets voor het optreden kosten €15,75. En je kunt ze via internet bestellen.
0: Ja, en of er een scene, weten we niet. Misschien is het wel goed gekocht.
1: Ja. Dus we moeten even op de website van Linda Smeets kijken.
0: En bij Anja.
1: Ja.
0: Brokense Bruist is vandaag. Yes. Muziek, kunst en cultuur allemaal in Brokense. En het was gisteren al en het is ook vandaag natuurlijk. En er worden op verschillende locaties in Brokense weer is omgetuurd allemaal tot muziek en comedy podia. En er zijn echte kunstgalerie's. Op verschillende locaties, zoals ik net al zei. Ook voor de kleinste bezoekers is er een leuk programma samengesteld. Bezoekers krijgen een verrassend en veelzijdig aanbod voor alle leeftijden, van dorpse gezelligheid tot wereldse invloeden. En met een podium voor lokaal en regionaal talent blijft Brokense Bruist vernieuwen en inspireren. Het festival biedt een toegankelijke plek waar iedereen kunst en cultuur op zijn eigen manier kan ervaren. Laat u dus mij voeren door muziek, laat u verrassen door creativiteit en veer samen het leven aan de Maas.
1: En dan hebben we vandaag ook nog de mega carboot sale in Hoorst. En je zult het onderhand wel weten wat het is. In ieder geval, hier is open tot vanmiddag om 3:30 op het Pieldiekske in Hoorst. En de kinderen tot 12 jaar betalen geen entree. En vanaf 12 jaar is de entree actief

0: euro. En parkeren en toiletbezoek, pissen, dat is gratis. Dus dat kan ook nog terecht.
1: Ja, en verder kunnen we nog terecht in Museum Oorlog in de Peel, Museum de Kampfabriek en Peel Museum in Amerika.
0: Donner!
1: Ja. Ja, we hadden het net over countrymuziek. Ik zag van de week in de krant dat de volgende zangeres die we hebben, Ella Langley met Choosing Texas, die stond al 20 weken op nummer 1 in de Billboard Top 100 of hoe dat toch heet. En als ze dat nog even volhult, dan ging ze zelfs Mariah Carey met haar kerstplaat verslaan. En ik denk, die plaat, die moet toch eens even
0: Die moet eens even binnenhalen. Ik heb je op vakantie, Hielduk,
1: en ik wil zeggen, extra mooi is wel een echte countryplaat tussen. Dan kom ze aan.

0: Zulustraat, als laatste hebben we de Mavericks Dance the Night Away. Daarvoor draaiden we en ik heb het gezien, komend weekend beginnen de beerfeesten in München weer. En dit waren de Trocklauer met Biertzelt legende. Dat zou je de nieuwe Wiesn hit moeten zien, als het goed is volgens de website hoor. En we hadden nog Ellen Langley met Chosen Texas. Het country hit die al 20 weken in Amerika op nummer 1 staat. Ik had nog dukkere huren bij ons. Er zijn vandaag weer heel veel programma's tot 12 uur vanavond bij Omroep Haas en de Maas en meer en over meer en over meer. En dan is het weer zondag 20 september.
1: En is die weder weer?
0: Ja, kermiszondag.
1: Kermiszondag, oh ja, kermisfly. Dan zal ik eens over mijn hart streken, Maria.
0: Ik zeg niks.
1: Nee.
0: In ieder geval, blijf allemaal gezond, luisteraars. Kijk morgen naar, je wilt kijken en luisteren. En dan blijf de ding wat je wilt doen. Geniet van het weer, want het is al 6, 25 graden van de week weer. Dus kom een korte box, kan meer gebruiken. En dan ben ik er volgende zondag weer.
1: En ik ook.
0: Kijk ook.
1: Ik ook.
0: Zit er weer?
1: En je vindt het weer.
0: Zit er 2 weken op reis?
1: Leven en welzijn, dan ben ik er.
0: Oké, ik ook.
1: Oké.
0: Hey iedereen, hoi wa.
1: Hoi wa.

0: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
0: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
4: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 keer is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand haar van de fiets probeerde te duwen. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO klopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar werden zeker 2 mensen gedood. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een auto is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het weer. Vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Met ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen. Maar in de rest van het land is het droog. Het wordt dan 11 tot 16 graden. Morgen zon, af en toe een bui. Dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
7: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Autofirst John Wijs.
8: Even lekker erop uit. Bezoek Museumdorp de Locht in Meldersloo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijkje in de tijd van toen en geniet van koffie met Limburgse fly in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl.

0: zaterdag en zondag
1: van 12 tot 2.
0: De vrolijke muziekmiddag.
1: Daar word je vrolijk van.
2: Lokaal nieuws, herkenbare hits. Verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas. Elke dag opnieuw. Altijd en overal.
3: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
4: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
3: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
4: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
3: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht.

0: We kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
1: Duur?
0: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
2: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Litouwen heeft het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius stilgelegd omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vliegt. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen, heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Bericht komt een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone is ingeslagen, vlakbij de grens met Polen. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand probeerde haar van haar fiets te duwen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomer was er relatief weinig muggenoverlast in Nederland, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Een project dat 10 geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Het weer, vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij een graad of 19. Morgen zon, af en toe een bui. Dan loopt de temperatuur op tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder 1 dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.

0: zaterdag en zondag van 12 tot 2. De Vrolijke Muziekmiddag. Daar word je vrolijk van.
1: Heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister al onze uitzendingen terug op omroephorstaandemaas.nl.
2: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
4: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
5: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
6: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
5: Wat extra licht nodig? Bij ons vindt u een breed assortiment verlichting. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
7: Annette Schut met het NOS Journaal. Het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius in Litouwen heeft een tijdje stilgelegen omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vloog.

0: Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen. Dat heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Tegen 1 uur werd het alarm ingetrokken. Het bericht kwam een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone was ingeslagen vlakbij de grens met Polen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond, meldt de politie. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomers waren er relatief weinig muggen in ons land, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Dat is een project dat 10 jaar geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft zijn lange reeks overwinningen voortgezet. De kerstverse wereldkampioen won vandaag de Grand Prix van China. In Shanghai finishte Herlings zowel in de eerste als in de tweede ronde als eerste. Het was een 14e zege op rij. Sinds de Grand Prix van Groot-Brittannië half juli won Herlings alle races. En vorige week verzekerde de Nederlander zich in Turkije al van zijn 3e wereldtitel. Volgend weekend is de laatste Grand Prix van het seizoen in Australië. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. Vanmiddag in het noorden en midden droog, met soms wat zon bij een graad of 19. Morgen zon, wolken, af en toe een bui, dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Annette Schut, bedankt voor de NOS Nieuws van 2 uur. Zometeen over 29 seconden het eerste deel van Hans op zondag, met erin natuurlijk het regio nieuws.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl

daar zit natuurlijk het Gimme Gimme en Man After Midnight in. Van Abba. Zij was een van de weinigen die toestemming kreeg om dit in een nummer te gebruiken. Madonna! En Hung Up van het album Confessions on the Dance Floor. Uit 2005. Het kwam overigens op nummer 1 terecht in 2005. En het verhaal wil dat Madonna bezig was met het schrijven van twee verschillende musicals. Eén daarvan heette Hello Suckers. Mooie naam trouwens. En ze werkte daarvoor samen met Leonard, Hamazadi en Price. En met name tegen die Price zei ze van, ja, ik wil eigenlijk iets hebben wat heel erg disco klinkt. Eigenlijk zoiets als ABBA, maar dan on drugs. Dus zo gezegd,

3 september 2026, dat schrijven we vandaag. De dag dat bekend werd dat de internationale studenten uiteindelijk meer geld bijdragen aan Nederland. Internationale studenten leveren ruimschoots meer geld op voor de Nederlandse economie dan dat ze kosten. Uit onderzoek van het Centraal Planbureau blijkt dat. En dat komt doordat een deel hier blijft werken en veel belasting afdraagt. Nederland telde in het schooljaar 2025-2026 bijna 130.000 internationale studenten. En alle internationale studenten die hier komen, vallen onder het Nederlandse zorgstelsel. Studenten uit de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland krijgen onder voorwaarden studiefinanciering. En toch leveren de studenten nog altijd meer geld op voor Nederland. Eenmaal afgestudeerd blijven ze zeker vaker in Nederland om te werken. En 5 jaar na de uitstroom uit het hoger onderwijs woont ongeveer 1 op de 5 studenten en 2 op de 5 niet-Europese studenten nog in Nederland. En ook verdienen de HBO en WO-opgeleiden uit het buitenland gemiddeld meer salaris dan de gemiddelde Nederlander. En hierdoor dragen zij relatief veel belasting en sociale premies af. Kortom onze steep en ze leveren ons geld op. Goed, wat gaan we vanmiddag allemaal doen? Nou, we gaan zometeen kijken naar speelronde nummer 6 van de Eredivisie. En we beginnen zometeen bij de lunchwedstrijd in Stadion Woudestein in Rotterdam. Want daar heeft Excelsior FC Utrecht op bezoek. Ook gaan we naar het Abel Enstra Stadion helemaal in het hoge noorden in Heerenveen. Sportclub Heerenveen vanmiddag tegen Telstar Aldaar. Natuurlijk gaan we even langs in Eindhoven in het Philips Stadion voor de wedstrijd PSV tegen Sparta Rotterdam. En in het staartje van Hans op zondag natuurlijk nog de wedstrijd PEC

En zij maakt het verschil. Wij gaan eens even kijken naar speelronde nummer 6 van de Eredivisie. Want de lunchwedstrijd die vanmiddag dus plaatsvond op Woudestein in Rotterdam is inmiddels geëindigd. En in de eerste helft maakte de Steppen op in de 36e minuut de 0-1 voor FC Utrecht. En dat was de ruststand op Woudestein in Rotterdam. Excelsior tegen FC Utrecht, ruststand 0-1. Maar in de tweede helft kwam Excelsior terug in de 77e minuut. Slitty die maakte in de 77e minuut de gelijkmaker, de 1-1. Diep in de tweede helft, in de verlenging, maakte De Wit in de 92e minuut de 1-2. En dat is de eindstand geworden in Rotterdam op Woudestein. Excelsior tegen FC Utrecht, eindstand 1-2. Zometeen gaan we naar het hoge noorden toe, naar Heerenveen. Sportclub Heerenveen vanmiddag tegen Telstar in het Abel Enstra Stadion. En ook gaan we naar Lamp City, naar Eindhoven. Naar het Philips Stadion al daar. In Eindhoven dus PSV tegen Sparta Rotterdam. Maar dat dus zo meteen. Door met Lost Frequencies en Live It All.

Lost Frequencies en nu weer. En wij gaan voor de eerste keer schakelen aan de andere kant van het pand vanmiddag. En daarvoor gaan we naar Belfeld. Buurtgezinnen Venlo organiseert op zaterdag 19 september aanstaande een appelplukdag in Belfeld. De dag is bedoeld om meer mensen kennis te laten maken met de organisatie en nieuwe contacten te laten ontstaan. Buurtgezinnen koppelt gezinnen die steun kunnen gebruiken aan een stabiel gezin in de buurt. Zo krijgen kinderen extra liefde en aandacht en worden ouders ontlast. Buurtgezinnen is actief in bijna 150 gemeenten in Nederland. En waaronder dus de gemeente Venlo. Goed, tot zover het nieuws uit Belfeld.

nieuwe van Mart Hoogkamer en Kroegen in de Hemel. Ja, waar de mond van vol is. Sam Sparrow nu en

Sam Sparrow en Happiness. En ik moet al gelijk een rectificatie doen, want ik noemde zojuist dat PSV tegen Sparta vanmiddag ook gespeeld werd om 2:30. Nee, dat wordt pas vanavond om 8:00 gespeeld, dus daar moeten we nog even op wachten. Heerenveen tegen Telstar, die is wel van start gegaan. We zitten daar in de eerste minuten en nog steeds 0-0. Douwe Bob nu met zijn nieuwe Note to Self. I can still see

zei zelf dat het autobiografisch was. Douwe Bob met zijn nieuwe Notes to Self. En als het aan hem ligt, gaat hij werken aan zijn carrière in Amerika. We gaan het zien. Miss Montreal nu met haar nieuwe

mooie nieuwe single van Miss Montreal, Sanne Hans. En Groot, zo heet hij. Terug in de tijd met Kumbé Dance Band en Sun of Jamaica. Nou, we kunnen wel wat zon gebruiken met die regen.

Leuk om weer eens terug te horen. De Goombe Dance Band en de Sun of Jamaica. De opwaardering van de Maaslijn tussen Nijmegen en Roermond kan doorgaan. Dat heeft de Raad van State afgelopen woensdag bepaald. De circa 90 kilometer lange spoorlijn voor die dagelijks zorgt voor 22.000 reizigers wordt geëlektrificeerd en op 4 plaatsen verdubbeld. ProRail en de aannemer zijn al aan het werk en de oplevering is gepland voor december 2027. Zo, dik een jaar. Goed, tot zover het nieuws over de spoorlijn. Door met China Spyro en The Great Expectation. Ja, dus wij verwachten dat die spoorlijn nog meer reizigers kan vervoeren.

CeeLo Green helemaal en fuck you. Heerenveen tegen Telstar zitten we in de 20e minuut en daar staat het nog steeds 0-0. En zometeen na 3 uur gaat hij van start in de Grand Prix van Spanje. Max Verstappen.

het zal je niet verbazen dat de kans op regen tot 0% is gedaald in Circuit de Metering in Madrid, waar Max zometeen van derde positie vertrekt.

Wij gaan naar Hilversum toe, naar de nieuwsdesk al daar. Voor het NOS Nieuws van 3 uur. En aan de andere kant van 3 uur zetten we de toon met ABBA en Take a Chance on Me. En dit uur gaan we afsluiten met Nickelback en Leave Me Behind. Nou, dat gaan we doen.

0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius in Litouwen heeft een tijdje stilgelegen omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vloog. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen. Dat heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Tegen 1 uur werd het alarm ingetrokken. Het bericht kwam een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone was ingeslagen vlakbij de grens met Polen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond, meldt de politie. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de

0: afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomer waren er relatief weinig muggen in ons land, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Dat is een project dat 10 jaar geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft zijn lange reeks overwinningen voortgezet. De kerstverse wereldkampioen won vandaag de Grand Prix van China. In Shanghai finishte Herlings zowel in de eerste als in de tweede ronde als eerste. Het was een 14e zege op rij. Sinds de Grand Prix van Groot-Brittannië half juli won Herlings alle races. En vorige week verzekerde de Nederlander zich in Turkije al van zijn derde wereldtitel. Volgend weekend is de laatste Grand Prix van het seizoen in Australië. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. Vanmiddag in het noorden en midden droog, met soms wat zon bij een graad of 19. Morgen zon, wolken, af en toe een bui, dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Aan het Schut bedankt voor NOS Nieuws van 3 uur. Zometeen over 29 seconden het tweede deel van Hans op Zondag. Met erin natuurlijk de Grand Prix van Madrid en speelronde nummer 6 van de Eredivisie.
2: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
3: Dag rakkers! If you change

Welkom terug in deel 2 van het programma Hans op zondag. En eigenlijk heette het nummer Billy Boy, maar dat was de werktitel. Dat veranderde ze uiteindelijk in Take a Chance on Me. En het kwam uit de koker van Bjorn. Hij is, zoals wij weten, een vervent runner, hardloper. En hij zocht iets waar hij makkelijk op kon rennen. En dat werd Take a Chance on Me. Ja, het is allemaal niet zo moeilijk. Je muziek schrijven, lijkt het wel. Zometeen gaan we naar Madrid. En dan gaan we even terugkijken op de start van de Grand Prix van Spanje. Op de Madring in Madrid. Wegcircuit. Max had er al wat commentaar op, maar hoe de start verlopen is, dat hoor je zometeen. En ook zometeen de ruststand in de wedstrijd. Sportclub Heerenveen tegen Telstar. In het Abel Enstra Stadion in Heerenveen. Maar nu eerst door met Diesel en Sol Solido Summer Nights.

mooie van Billy Idol. En Eyes Without a Face. Wij gaan eens even kijken naar de Grand Prix van Spanje.

op de metring in Madrid. En Max Verstappen heeft een goede start en haalt Altonelli al gelijk in.

1,7 seconden voorsprong. En de gifbreker voor Hamilton is nog niet leeg, want hij raakt ook nog de muur. En hij hoopt dat de schade meeviel. En dat blijkt uiteindelijk dus niet zo te zijn. Want hij heeft problemen met zijn rempedaal, maar hij moet... Nou, Verstappen moet wel zijn plek teruggeven aan Hamilton.

tiende van een seconde achter Antonelli. Goed, tot zover even weer de Grand Prix van Spanje. Nu Tino Martin samen met Billy Dans. En ik hoor niks geks. Nou, en de rappen dan.

And I don't like Mondays. Ja, Hamilton heeft maar net de pits gehaald. Zijn Ferrari is zojuist de garage ingeduwd. Einde race voor de zevenvoudig wereldkampioen. En Max Verstappen moet vooral in zijn spiegels kijken. Leclerc en

om die mooie plaat voorbij de T van 3:30 te gaan draaien. En daarvoor gaan we terug naar 2009. Pink zat in de studio met haar Zweedse producers Max Martin en Shellback. En ze waren bezig met de opname van haar vijfde studioalbum Funhouse. En ze had What Do You Want For Me geschreven, wat eigenlijk over haar relatie met haar man Gary Hart ging. Ze vond eigenlijk dat ze op dat moment het niet kon maken om dat nummer op het album te zetten. Het ging niet zo heel lekker. Dus uiteindelijk haalden ze het album niet. Maar in 2009 won Adam Lambert ook Idols America. En dus schoven Martin en Shellback het nummer door naar Adam Lambert.

bracht het uiteindelijk wel tot de nummer 7 hit in 2009. Met What Do You Want For Me? De mooie plaat voorbij de thee van half 4 is Adam Lambert en What Do You Want For Me?

van Adam Lambert. And what do you want from me? Don Stroll hadden we een gele vlag situatie in de Grand Prix van Spanje. Ah, er is nog meer, want McLaren was een beetje aan het klungelen. Norris komt pas naar binnen als de virtual safety car al afgelopen is. En zijn pitstop duurt maar liefst maar 7 seconden. Hij verliest heel veel tijd en de leiding van de wedstrijd. En daardoor hebben we als gevolg daarvan de volgende volgorde. 1 Leclerc die nog geen pitstop heeft gedaan. 2 Antonelli, 1 pitstop. En 3 Verstappen, ook al een pitstop. Russell is ook al naar binnen geweest op 4. En 5 Norris. En ook hij heeft een pitstop gehad. Door met de nieuwe van Roxy Dekker en Bare Minimum.

uit de speelfilm Toy Story nummer 5. Taylor Swift. I knew you. I knew it, I knew you. Zo heet het. I knew it. Politieagenten zien in de nacht van zaterdag op zondag een auto met hoge snelheid door Roermond rijden. Even verderop wordt het voertuig aangetroffen. Later gaat de auto in vlammen op. Rond 1 uur 's nachts rijdt een auto met hoge snelheid van een parkeerplaats af in Roermond. Een politiepatrouille ziet dit, maar kiest ervoor om de auto niet te achtervolgen. De snelheid is zo hoog en midden in een woonwijk, dat is te gevaarlijk voor de achtervolging, besluiten de agenten. De auto wordt vervolgens achtergelaten op de hoek van de Keulse baan en de bestuurder is weg. Agenten doen onderzoek

autosleutel mee naar het bureau. Later die nacht, rond 3:15, vinden ze de auto terug en is hij inmiddels aangestoken. Het voertuig is totaal los en er is niemand aangehouden. Goed, tot zover het nieuws uit Roermond. Susan Vega nu. En het verhaal over Luca.

motorrijder is vanmiddag gewond geraakt nadat hij onderuit is gegaan op de A73. Het ongeluk gebeurde op knooppunt Zaderheiken ter hoogte van Venlo. En dat gebeurde rond 1:15 vanmiddag. De motorrijder reed in een groep toen hij door een nog onbekende oorzaak ten val kwam. Hij raakte hierbij gewond en is per spoed met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn, is op dit moment niet bekend. Goed, tot zover

voor Antonelli. Antonelli wordt door het team erop gewezen dat hij twee tracklimits heeft. Nog meer dingen om te managen dus voor de Mercedes-coureur. En Antonelli kruipt iets dichter bij Leclerc. Het verschil is nog 2 seconden. Verstappen moet wat tijd toegeven op de WK-leider. Het verschil is 6,1 seconden. Wings nu en Jets.

bandje van Paul McCartney en zijn vrouw. Wings en Jet. In de wedstrijd Heerenveen tegen Telstar zitten we in de 69ste minuut. En nog steeds 0-0 op het scorebord. Wij gaan naar Hilversum. Naar de nieuwsdesk al daar voor het NOS Nieuws van 4 uur. En aan de andere kant van 4 uur naar Rana Michael Walden en Gimme Gimme Gimme. En dit uur gaan we afsluiten met Dasha en Memo. Tot zo meteen aan de andere kant van 4 uur.

0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door de politie aangehouden omdat hij rondreed op een fatbike. Vlak daarvoor was er een melding van een gestolen fatbike. Op beelden is te zien dat de man hardhandig werd gearresteerd en zich hevig verzette. Het slachtoffer is een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd onwel na de arrestatie. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO aanklopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar raakten 9 mensen gewond. Gisteren was er ook al een aanval en toen werden zeker 2 mensen gedood. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden. Een Turkse LHBTI-organisatie spreekt zeker 50 arrestanten. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend voor overlast van straatraces. In de wijken is 's nachts gereden.

0: Geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Politie en gemeente hebben wel al maatregelen genomen tegen de overlast, maar de bewoners vinden dat niet genoeg. Het weer, de laatste buien trekken het land uit. Verder vanmiddag zo goed als droog en soms wat zon. Het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Lieselot Thomas, bedankt voor het NOS-nieuws van 4 uur. Zometeen over 19 seconden het derde en laatste deel van Hans op zondag. Met erin natuurlijk de twee keuzes van de muziekredactie.
2: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Autofirst John Wijs.

Michael Walden. Gimme. Het kwam uiteindelijk op nummer 9 terecht in 1985. En hij zette de toon aan het begin van het derde en laatste uur Hans op zondag. En dat gezegd.

hebben. Dat betekent zometeen de twee keuzes van de muziekredactie. Eén van die twee is het 12 inch, de eerste. En die hoor je zometeen. Norris heeft nog niet de strijd opgegeven en klokt de snelste ronde van het veld. Hij rijdt 4,7 seconden achter Verstappen. En die rijdt op dit moment op derde positie. Twee Antonelli en één nog steeds Leclerc. Door met de tweede voor het derde uur. En die is voor...

Only Way Out. En direct erachteraan deze van Tony Christie. En Amarillo. We zitten op dit moment in ronde 41 van de 57 in de Grand Prix van Spanje. In Madrid wordt hij gereden, het stratencircuit. En zometeen weer even een updateje. And somebody new and my body isn't ready.

My Body Isn't Ready. Vanavond en vannacht valt in het zuiden nog regen. Elders is het droog en kan nevel en mist ontstaan. De temperatuur ligt tussen de 8 en 16 graden. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af en is er kans op een spatje regen. Bij een zwakke tot matige wind wordt het 20 tot lokaal 24 graden. Toch eentje de Waterman zaten erachter. Sonja. And you'll never stop me from loving you.

Die leuke van Sonja. You'll never stop me from loving you. Even snel weer naar Spanje. Naar de Grand Prix van Madrid. Verstappen keek vooral naar Antonelli. Maar moet nu toch vooral achterom gaan kijken. Want Norris jaagt op hem. En heeft nog maar 2 seconden achterstand op de Nederlander. En met nog 14 rondjes te gaan is de stand vooraan als volgt. 1 Leclerc met nog geen pitstop. 2 Antonelli met 1 pitstop. 3 Verstappen met ook een pitstop. En 4 Norris met een pitstop. En we gaan zo meteen de ontknoping in. Maar nu eerst Blackbird en Do You Read Me?

Loggins en Footloose. Inmiddels is de wedstrijd in het Abel Enstra Stadion Heerenveen tegen Telstar geëindigd. En ook in de tweede helft is niet gescoord, dus de eindstand is 0-0 in de wedstrijd Heerenveen tegen Telstar. Ronde 1 uur en oh my god.

steengoeie nieuwe single van Rondé. En Oh My God. Leclerc heeft zojuist een pitstop gemaakt en geeft dan de leiding van de race over aan Antonelli. En Verstappen kan het tempo van Antonelli niet bijhouden en moet vrezen voor Norris. De Nederlander ziet alleen nog maar oranje in zijn spiegels met nog 8 rondes te gaan. Olivia Dean en de Baby Steps.

Olivia Jean en de Baby Steps. Tijd geworden voor de eerste keuze van de muziekredactie voor vanmiddag. En daarvoor gaan we terug naar 1982 lezen. Ja. Het stond op het album Rhythm of the Youth. En het was eigenlijk klacht tegen de uitsmijters die het pogoen in discotheken tegenhielden. Disco was aan het uitgaan en New Wave kwam in de jaren 80. En dat mocht dus niet gepogoed worden. En The Man Without Hats, want daar hebben we het over, die schreef als aanklacht daartegen de Safety Dance. En die hebben we vandaag in de extended version dik 7 minuten genieten, jongens. De eerste keuze van de muziekredactie. Man Without Hats en The Safety Dance.

De eerste keuze van de muziekredactie. Bijna 8 minuten. Man Without Hands and the Safety Dance. Antonelli komt uiteindelijk met een ruime voorsprong als eerste over de finish. Verstappen kan Norris ternauwernood achter zich houden en wordt tweede. En Norris wordt dus derde. En 4, Leclerc. Martin Garrix nu en U2 en Fireflies.

zometeen de tweede keuze van de muziekredactie. Origineel komt uit de 67, maar de versie die wij gaan draaien uit 78. En die kwam uiteindelijk op nummer 58 in de nationale hitparade toendertijd. Davina Michel nu en Pinky Swear.

naar 78 van het origineel. Uit 67 komt 68 eigenlijk. En van Richard Harris. Maar wij gaan de cover van Donna Summer draaien. En Jojo Moroder zat in de studio en hoorde het nummer en dacht van, nou, dat moet ik eigenlijk eens opnieuw opnemen. En er is maar één iemand die dat...

twee uur waren ze klaar. Het kwam uiteindelijk op nummer 8 terecht in de nationale hitparade. Ik heb het over MacArthur Park van Donna Summer als tweede keuze van de muziekredactie.

0: tot zover Ellen Langley en Juice in Texas. En tot ook zover deze aflevering van Hans op Zondag. Het was een eer voor mij om deze voor jullie te maken. En ik ga naar jullie zwaaien. En dat doe ik met The Eurythmics. And it's alright. Dit was Hans Bulle van Omroep Horst aan de Maas. Volgende week een nieuwe.
1: Nou, dag hoor.

0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog ook in brand. Bij een Russische aanval op de belangrijke havenstad Odessa zijn 9 mensen gewond geraakt. Gisteren kwamen in die stad al 2 mensen om het leven toen een Russische drone insloeg in een flat. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nooddorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die waren omgebouwd om harder te gaan dan de maximumsnelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie hebben Heerenveen en Telstar gelijk gespeeld. In Friesland bleef het 0-0. Eerder vanmiddag pakte FC Utrecht de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Er zijn vandaag nog 2 wedstrijden. PEC Zwolle tegen Feyenoord en PSV Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. Het wordt morgen 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
2: Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
3: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm- en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
1: Drieze Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.
4: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.

0: Het weekend klinkt nog beter met muziek van Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Service monteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.
6: Even lekker erop uit. Bezoek Museumdorp de Locht in Meldersloo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijk in de tuin van toen en geniet van koffie met Limburgse fly in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl.
2: Is uw woning toe aan iets nieuws? Onze experts helpen u graag met het kiezen van verf of behang. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oppositiepartij PRO eist een forse aanpassing van de kabinetsplannen voor volgend jaar. Anders stemt PRO tegen de begroting van sociale zaken en tegen het belastingplan. Dat zei partij Jesse Klaver op een partijbijeenkomst in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Klaver zei bereid te zijn om te praten over hervorming van arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA, maar alleen als dat niet ten koste gaat van de uitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog in brand. Oekraïne viel ook Rusland aan. Daarbij vielen 2 doden en een olieraffinaderij werd geraakt. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Hij bleek zich niet te kunnen legitimeren en werd daarom aangehouden. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden, maar een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
3: Service monteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.

0: Klaar is Kees.
1: Oh, dat was snel.
2: Even lekker erop uit. Bezoek Museumdorp de Locht in Meldersloo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijkje in de tuin van toen en geniet van koffie met Limburgse fly in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl.

0: Bij Omroep Horst aan de Maas zijn we door verhalen verbonden. Bekijk al onze tv-items op YouTube. Hier bruist jouw regio. Elke dag opnieuw. Omroep Horst aan de Maas brengt nieuws en muziek voor alle plekken in de regio.
1: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt PRO de begroting niet. Dat zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Zo wil PRO alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. In de Eredivisie heeft Feyenoord een monsterzege geboekt door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Het is net geen record voor de Rotterdammers. In 1954 en in 1963 werd met 8-0 gewonnen van Fortuna 54 en van Volendam. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord, het bleef 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. En vanavond speelt PSV nog tegen Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui en lokaal kans op mist. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
4: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.

live. Vanuit het gasthuis zijn hier je muzikale vrienden, Mini en Roel. Welkom bij Podium.

than I follow flower, faster than I want.

De ridder leefde solo en dus nog altijd ruim op kop. Ik flikker mijn boek de camperhoed, zet me een tas koffie en waag me in een puzzelute krant. 5 letters, verticaal, ander woord voor de ment. En onze Fred rookt nou een sigaret bij het Simpson Monument. Het leven is niet eerlijk,

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: regio. Omroep Horst aan de Maas.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Autofirst John Wijs.
3: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
4: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
3: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
4: Duur?
3: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
5: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst.

0: OV.nl of Facebook.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Van start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
3: Lieslot Thomassen met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert levenslang. In de zaak zit ook een buurman vast. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Wielrenner Enric Mas heeft de Ronde van Spanje gewonnen. Hij is de eerste Spaanse winnaar van de Vuelta sinds Alberto Contador, die de ronde in 2014 voor het laatst won. Mas kreeg na de 8e etappe al de rode leiderstrui toen wereldkampioen Tadej Pogacar geblesseerd uitviel. De Sloveen Primoz Roglic is tweede geworden in de Ronde van Spanje. De Oostenrijker Felix Gall derde. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden kans op een bui. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
5: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloxmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
4: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

Jawel, jawel. Het is zondagavond. We schrijven 13 september. 8 uur geweest. Dus ga er maar weer even voor zitten. Want tot 10 uur kun je luisteren naar een nieuwe aflevering van Beat West Coast and Hits. Aflevering 1715 alweer. En dat alles in de 38e jaargang. Ja, ja. Goed, we beginnen zometeen met de plaat van de maand september. Na het nieuws van 9 uur. Die beroemde, ja ja, beroemde rarityplaat van de week. Concertagenda heb ik ook nog wat op staan. Dus we gaan er weer lekker voor zitten.

Jawel, de plaat van de maand september. De Jets met het nummer The Pied Piper uit 1966. Deze band uit Utrecht die begint in 1960 als The Rocking Explosives en speelt dan heel veel covers van onder andere The Shadows, instrumentale muziek dus. De eerste plaatopnamen die komen uit 1964 en die komen uit op het kleine Lion Tops label. Dat is een platenlabeltje van Leeuwenzegel Margarine. Ja, zo ging dat. En dan is de naam inmiddels gewijzigd in The Jets. In 1965 hebben ze veel succes met nummers als Goldfinger en Thunderball. Het is 1966 als The Jets in Londen zijn en dit nummer The Pied Piper opnemen. Medegeschreven dit nummer door Woodstock-organisator Arthur Kornfeld. Daarna bouwt de band op de Oude Gracht in Utrecht een eigen geluidsstudio waar artiesten als Lenny Koer, Bonnie Sinclair, Peter Koelewijn en Mariska Veres gebruik van maken. Na de laatste single, Please Send Me a Letter uit 1967, komt het einde voor de Jets. Maar in 1983 is er dan toch nog een korte reunie. En als je dan toch live op de bühne staat, dan moet je natuurlijk de Pied Piper live spelen.

plaat van de band naar Delft, naar de band die noemt zich de T-Set. Ja, dus wanneer was het? 1967, 1970. Toen had de band zelfs een eigen T-Set Records label. En wist je trouwens ook dat Peter Tetro, de zanger van de band, onder de naam Tinus Plotseling ook nog singeltjes opnam? Ja, ja. Nou, wij gaan luisteren naar de T-Set met een mooi nummer uit 1967. Toen nog uitgebracht op het Delta platenlabel. Hier zijn ze. Met Please Call Me.

Jawel, de Sandy Coast met het nummer Sing Before Breakfast. Het nummer is geschreven door Hans van Eyck, komt uit 1967. En op de andere kant van dat stukje vinyl staat een ander mooi nummer, namelijk A Girl Like You. Van de Sandy Coast nog één nummer van Nederlandse bodem. En daarvoor gaan we helemaal naar het noorden, naar Groningen. De band met zanger, songschrijver, gitarist Harry Rijnbergen. De Roadies. Hier is hij. Met een eigen geschreven nummer. Het heet Just Fancy.

Jawel, The Scorpions met het nummer Bye Bye Johnny. Een opname uit 1964. En ja, dat is natuurlijk een beatcover van Chuck Berry. En Scorpions die namen nog een ander nummer op van Chuck Berry. Johnny B. Goode was dat. Ja, ja. En ik zei het vorige week al, ze stonden natuurlijk tijdens de opening van de veiling in Grubbevorst op de bühne. Maar ik realiseer mij dat wij ze in Horst op Beat Night ook nog gehad hebben. Ja. Van de Scorpions uit Manchester naar een andere Engelse band die bij ons maar één hitje had, namelijk Yellow River. Ja, de Engelse band rond zanger, songschrijver, gitarist Geoff Christie. In Engeland was er voor Yellow River in 1970 een heel mooi vervolg. En dat is met dit nummer. Christie en San Bernardino.

luisterde naar The Kings en het nummer Waterloo Sunset. Dat was met nummers als Autumn Almanac en Mr. Pleasant, de grote successen in 1967 voor deze band uit Londen. Londen, The Kings, ja, er zijn een heleboel bands uit Londen natuurlijk. Onder andere Status Quo. Maar ja, wij gaan meestal in Beat West Coast and Hits luisteren naar een nummer uit de psychedelische popmuziekwereld van deze Londense band. En dat wil ik ook vanavond doen. Maar niet voordat ik het even verteld heb. Je wist het misschien niet, maar Status Quo heeft in 1996 nog met The Beach Boys het nummer Fun Fun Fun opgenomen. Het was zelfs nog een hitje in Engeland. Nou, Fun Fun Fun komt zo meteen. Maar eerst Status Quo uit 1968. Ice in the Sun.

Jawel, de Beach Boys met inderdaad Fun, Fun, Fun. Nou ja, dat was een top 5 notering in 1964 in de Amerikaanse Billboard Charts. Maar het staat niet in onze Nederlandse hitlijsten. Dat succes voor de Beach Boys in Nederland, dat begon in 1965 met Help Me Rhonda en California Girls. Van zonnige Californië terug naar Engeland. Naar een man die ooit in The Animals speelde. Toetsenist was hij en arrangeur. Alan Price. Wanneer was het? In 1965, 66 richtte hij zijn eigen Alan Price set op. Of Alan Price combo, moet je eigenlijk zeggen. Nou, goed. We gaan eens luisteren naar een mooi nummer uit 1966. Op single uitgebracht. En het vervolg voor I Put a Spell on You. En dat nummer, dat heet Hi Lily. Hallo. On every tree there.

Jawel, Tony Sheridan en de Beat Brothers met het nummer My Bonnie. Een opname uit 1962. En ja, die Beat Brothers, we weten het inmiddels, dat waren in feite de Beatles. Toen nog trouwens met 5 man, namelijk Paul McCartney, John Lennon, George Harrison, Pete Best en ook Stuart Sutcliffe. En die laatste die overleed helaas in Hamburg. En drummer Pete Best, hij werd later vervangen door Ringo Starr. En zo'n nummer, dat draait dan van een cd, die heet dan The Beatles with Tony Sheridan.

en Tony Sheridan met de Beat Brothers. Allemaal rock'n'roll songs opgenomen. Maar toen stond er al één eigen nummer op van Lennon en McCartney. Zie ik op die cd. En dat is het nummer Cry for a Shadow. Van dat prachtige stukje rock'n'roll naar een ander stukje. Maar dat is beatmuziek, denk ik. We gaan luisteren naar de Dave Clark 5. Beat Boom, muziek uit de Londense wijk Tottenham uit het jaar 1965. En dat succes dat begon 2 jaar daarvoor met nummers als Do You Love Me en Glad All Over. Dit is uit 1965, Over and Over.

Jawel, Chuck Berry en Maybelline. Een van de allereerste successen voor hem. En dan is het 1955. Oeh, toen was ik

Maar ja goed, als je in de jaren 60, ik heb dat wel eens verteld, wilt weten waar komt nou eigenlijk mijn muziek vandaan? Nou, onder andere kwam ik hierbij terecht. Een invloedrijke zanger, songschrijver, gitarist uit St. Louis, Missouri. En die singeltjes werden uitgebracht op dat prachtige Chess platenlabel. Van Chuck Berry uit Amerika terug naar Zuid-Engeland, naar een band die heet Manfred Mann. Een Engels succesje op single uitgebracht in 1965, na successen als 5, 4, 3, 2, 1 en Doa Diddy Diddy Diddy en nog wat en Shalalalali. Nummers die kennen wij in Nederland wel. Maar dit nummer komt in onze hele Nederlandse hitlijsten helemaal niet voor. Het is zelfs geschreven door Bob Dylan. Ja, Manfred Mann. And if you gotta go, go now.

Je luisterde naar The Hollies en Magic Woman Touch. Een single release, wanneer was het? December 1972 uitgebracht. Ook de tijd van nummers als The Baby en One Cool Woman in a Black Dress. Dat waren de successen voor The Hollies in 1972. En precies 10 jaar daarvoor, in 1962, ontstonden die Hollies in Manchester door samensmelting van 2 bandjes, de Dolphins en de Delta's. En de Hollies, het laatste nieuws wat ik ervan heb, is dat de band helaas wegens gezondheidsredenen niet meer gaat optreden. Jammer. Van de Hollies naar een psychedelisch stukje muziek van de Yardbirds, een band uit Londen. Op single gekoppeld aan het nummer Still I'm Sad was dit in 1965 in Engeland een dikke top 3 notering. Toen met gitarist Jeff Beck als vervanger voor Eric Clapton. Dat andere nummer van de Yardbirds, dat heet Evil Hearted June.

gebeurd. Het laatste nummer in het eerste uur van Beat West Coast and His. Dat is een vrij unieke opname. Namelijk live gebracht vanuit de Star Club in Hamburg. Voor mij ligt een prachtige cd. En er staan een paar bekende bandjes op. Zoals inderdaad de nummers van Tony Sheridan. Een paar nummers van de Duitse band The Rattles en de Phantom Brothers. Maar ook deze unieke opname van Jerry Lee Lewis. Uit 1958 brengt hij dat nummer dan live in Hamburg. Het nummer dat heet High Heel Sneakers.

mooi hè, live toch nog eens een keer op cd uitgebracht. Het eerste uur van Beat West Coast en dit zit erop. We gaan luisteren naar het nieuws van 9 uur. Daarna ben ik nog een heel uur bij je. Graag tot zo.

0: West Coast and Hits. Met de beste gouden ouwe.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame opleiding.

0: oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrum-linkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exitpoll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De stembureaus sloten een uur geleden. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Christensen. De politie Rotterdam heeft een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, werd vrijdag opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. RTL Nieuws meldt dat het gaat om een poging tot een huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald, maar omdat het een oplichtingssite bleek te zijn, is de moord nooit uitgevoerd. Morgen wordt de vrouw voorgeleid. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt. Hiervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange celstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
4: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
5: Service monteur van Expert.
6: Oh, hallo.
7: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
5: Zo, klaar is Kees.
6: Oh, dat was snel.
4: Ook voor al uw bouwmaterialen bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis. Oh.

Nogmaals, goedenavond en welkom terug voor het tweede uur van Beat West Coast and Hits. Aflevering 1715, zondag 13 september is het. En dat alles in de 38ste jaren. Ja, ja. Nou, ik heb wat op de concertagenda staan. Natuurlijk gaan zo'n agendapunten wel een paar weken mee. Maar ja, soms mis je een uitzending en dan weet je het niet. Nou, wat gaan we doen? Nou, je kunt naar een hele grote mooie muziekbeurs. Zondag 27 september aanstaande. Dat is die grote muziekbeurs in Zaal de Moost in Neerkant. Dat gebeurt allemaal op die zondag vanaf 11 uur tot en met 5 uur 's middags. Kun je alles uitzoeken. Gratis entree.

Altijd georganiseerd door de Oldies Club in Neerkant. En die kunnen er wat van. Echt waar. Mooi geregeld allemaal. Dan voor de muziekliefhebber die daarvan houdt. Want ja, waar je naar kunt gaan luisteren, ja, misschien is daar een klein publiek voor. Heel groot publiek? Ik betwijfel het. Je kunt namelijk gaan luisteren naar Jethro Tull. Ja, Jethro Tull. Op woensdag 28 oktober in de Vereniging in Nijmegen. Dat was de concertagenda. En we schakelen meteen over naar de rarityplaat. Oftewel, dat zeldzaam stukje muziek uit ver vervlogen tijden. Afgestoft, afgeveegd, afgepoetst. Het is hoorbaar geworden. Deze Engelse band die heeft een hele rare naam. Ze noemen zich Fingers Lee en Upper Hand. Tja, je moet er maar op komen. Het nummer dat heet De Storm.

stem van Tommy Rowe en het nummer Hooray for Hazel. Nou, dat was een top 10 notering in 1966 in de Amerikaanse Billboard charts. Maar niet te vinden in onze Nederlandse hitlijsten. Dat succes voor hem, dat begon een paar jaar eerder. In 1962 was het met die wereldhit Sheila. Van Tommy Rowe naar Londen. Zanger, songschrijver Cat Stevens. Het eerste succes voor hem, dat was het nummer I Love My Dog. Nee, niet dit nummer waar je nu naar gaat luisteren. Dat kwam pas uit in januari 1967. Daar gaan we naar luisteren. Cat Stevens en zijn Matthew en Sam.

Ja, herinnert u zich deze nog? Hè? Nou, ik schat in van niet, want het is een totaal onbekend nummer van het trio The Ivy League. Running Round in Circles. Een songschrijvers trio eigenlijk. Carter, Lewis en Ford. Ze schreven alle drie hele mooie songs. En dit onbekend nummer komt uit 1966. Later, een paar jaren later, komen we ze tegen in The Flower Pot Man. Van The Ivy League naar een bandje dat noemt zich de Cowshills. We gaan eens luisteren naar een tipje wat de band bij ons had in Nederland in 1967. Een groep uit Newport, Rhode Island, met onder andere de broers Bill en Bob Cowshill. Indian Lake en Heer waren mooie nummers, maar dit nummer zeker ook uit 67. The Cowshills, The Rain, The Park and Other Things.

Je luisterde naar Jefferson Airplane en het nummer Don't Slip Away uit 1966. Geschreven is het nummer door oprichter Marty Balin en drummer Skip Spence. En die laatste man die ging later nog spelen bij een andere legendarische West Coast formatie, namelijk Moby Grape. Jefferson Airplane, ja, underground muziek. En soms zie je dat ook aan de titels. Wat denk je van 3/5 of a mile in 10 seconds? En ik had er nog zo eentje. The last wall of the castle. Ja, je kunt niet altijd Somebody to Love en White Rabbit draaien, hè? Toch? Nou, daarvoor is ook dit muziekprogramma. We blijven nog even aan de West Coast. De West Coast, de mama's en de papa's. Het nummer waar we naar gaan luisteren uit 1967, dat is ook de naam van een straat waar de groepsleden verbleven. De mama's en de papa's met Creek Alley.

Jawel, de Turtles en het nummer You Baby. Het derde singlesucces in Amerika na It Ain't Me Babe and Let Me Be. Mark Follman en Howard Kalen, zij gingen later in de 70er jaren nog onder de naam Flo en Eddie spelen in The Mothers of Invention. Ja, de band van Frank Zappa. Turtles, beetje ondergewaardeerd. Ze hadden maar een paar succesjes in Nederland. Ja, Happy Together natuurlijk, hè? Ja, ja. Oké. Oh, er staat een illuster viertal klaar om er een nummer van te draaien. Crosby, Stills, Nash en Young. Dit nummer is opgenomen in oktober 1969 in San Francisco. En het staat ook op dat prachtig album Déjà Vu. En we kennen het allemaal. Teach Your Children.

Crosby, Stills, Nash en Young. En dan nu vanavond in Beat West Coast and His, een muzikaal rondje Cliff en Elvis. En ik wil beginnen met Elvis Presley. Ja, je kunt heel onbekende nummers draaien, maar vanavond koos ik voor een heel groot succes dat The King of Rock'n'Roll had. En daarvoor gaan we terug naar 1969. Elvis Presley. En In the Ghetto.

Jawel, helemaal Cliff Richard en Visions. Een van die ruim 50 single hits, single successen die Cliff alias Harry Webb had in Engeland. En dit nummer komt uit 1966. Elvis en Cliff gehad, er ligt weer een LP op de draaitafel. The Sound of Phil Spector. Ja, je dacht dat er een heel orkest in de studio aanwezig was, maar hij overdubde dat 2, 3, 4, 5, 6, 7 keer. En dan leek het net alsof er een hele fanfare in de studio zat. Maar dat was niet zo. Goed, dat gezegd hebbende gaan we luisteren naar de Ronettes. Met een nummer uit 1964. Een trio uit New York dat een jaar daarvoor scoorde voor het eerst met Be My Baby.

0: mobiel op de draaitafel. Dus eerst de single en dan het nummer. Dat heet Walking in the Rain.
1: Gewoon weer op de draaitafel. Want van echte singles...

Jawel, Upright Child en het nummer It's 5 O'Clock. Dat was een alarmschijf uit 1970 voor dit Grieks trio. Met drummer Lukas Sidras en op toetsen heel nadrukkelijk aanwezig toen al Vangelis Papathinaiou. En natuurlijk ook, dat hoor je, zanger Demis Roussos. Van Upright Child, wat hebben we nog te gaan? Nummertje of 3, denk ik, in Beat West Coast and Hits naar een wat onbekend nummer van het Engelse duo David en Jonathan. Oftewel het songschrijversduo Roger Cook en Roger Greenaway. Later vinden we Roger Cook nog terug met Madeleine Bell in de groep Blue Mink. En wanneer begon het? Het begon in Bristol met het bandje The Kestrels. Daarin zat toen al zanger Tony Burrows, een man die later ook bijvoorbeeld in The Flower Pot Man zou gaan zingen. Goed, David en Jonathan, daar hebben we het over. Ja, je kunt niet altijd Lovers of the World Unite draaien, hè? Of Michelle. Ik zocht een ander nummer uit. Hier is het duo met 10 Stories High.

Jawel, David en Jonathan met 10 Stories High. Mooi nummer met een groot orkest. De volgende artiest in Beat West Coast en his artiest is de Engelse band The World of Us. Voor mij ligt de CD, de enigste CD, en dat is een kopie, moet ik zeggen, van de enigste LP die in 1969 werd uitgebracht. Als je die LP hebt, er zijn niet veel mensen die hem hebben, maar in goede staat brengt hij al gauw meer dan 100 euro, misschien wel 150 euro op. Want in eigen land scoorde de band helemaal niet, maar dankzij een televisieoptreden bij ons in Nederland gelukkig wel. Twee keer zelfs. We gaan luisteren naar, ja, of de een of de andere, hè? King Creases, ja, die heb ik vorige keer gedraaid. Dan is nu de Muffin Man aan de beurt. The World of Us.

World of Us. Het laatste nummer vanavond in Beat West Coast and His, dat is weggelegd voor David Garrick, oftewel Philip Corr. Geboren in Bootle, een plaatsje bij Liverpool. Zijn zangtalent, dat etaleerde hij voor het eerst in een kerkkoor. Toen kreeg hij het advies om maar eens operazanger te worden. Hij ging naar Italië, kwam terug en werd popzanger. We luisteren naar dat eerste grote succes op single. En dan is het zomer 1966, geschreven door het Rolling Stones duo Keith Richards en Mick Jagger. David Garrick en zijn Lady Jane.

David Gerrick en zijn Lady Jane maakt een einde aan aflevering 1715 van Beat West Coast and Hits. Hij heeft trouwens een hele lange titel op zijn naam staan. Een liedje dat noemt hij The Man Who Took the Valise of the Floor of Grand Central Station at Noon. Je moet er maar op komen. Goed, bedankt voor het luisteren. Mooie nachtrust als je straks gaat slapen. Volgende week, doe van alles als je maar leuke dingen doet. En wat mij betreft, volgende week zondagavond ben ik er weer met een nieuwe aflevering van Beat West Coast and Hits. Graag tot dan. Hoi!

0: Beat, West Coast en Hits. Met de lekkerste klassiekers die je nooit vergeet.
1: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
2: Zeg Milou, ben je er al geweest?
3: Waar?
2: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrum-linkse oppositie af te stevenen op winst.

0: In een eerste exit poll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Kristersson. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via het dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald. Moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In Oostenrijk is een man opgepakt die wordt verdacht van het drogeren en door andere mannen laten misbruiken van zijn vrouw. Ze overleed afgelopen zomer nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Haar man van 51 wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van zijn vrouw van 39. Hij kan levenslang krijgen. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt Pro de begroting niet, zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Zo wil Pro alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.

0: Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De centrumlinkse oppositie in Zweden lijkt af te stevenen op een overwinning. Volgens een eerste exitpoll van de publieke omroep krijgt het linkse blok bij de parlementsverkiezingen 51,3% van de stemmen. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%.

1%. Er was al een nek-aan-nek-race verwacht tussen de twee blokken. De Poolse premier Tusk heeft aangekondigd dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische drone-aanval op Oekraïne werd vanmorgen vlakbij de grens met Polen de locomotief van een trein geraakt. Op een persconferentie zei Tusk dat hij de komende tijd veel Russische aanvallen op Oekraïne verwacht en dat niet kan worden uitgesloten dat ook Polen wordt geraakt. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In de Eredivisie heeft PSV vanavond de koppositie overgenomen van AZ door met 4-1 te winnen van Sparta. Sven Meijland scoorde 3 keer. Feyenoord was veel te sterk voor PEC Zwolle en won met 7-0. Heerenveen Telstar eindigde vanmiddag in 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zegen van het seizoen door met 2-1 te winnen van Excelsior. Het weer vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek race tussen het linkse en het rechtse blok. Met zo'n 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. De forensische opsporing en een explosieve verkenner zijn daarbij ingezet. Er is nog niemand aangehouden voor het incident. De politie roept mensen die iets hebben gezien of die camerabeelden hebben op om zich te melden. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. In de Eredivisie heeft PSV de

0: koppositie overgenomen van AZ. De Eindhovenaren wonnen de afgelopen avond met 4-1 van Sparta. Sven Meinand scoorde 3 keer. PSV en AZ hebben nu beide 16 punten, maar PSV heeft een beter doelsaldo. Feyenoord boekte vanavond een monsterzege door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord, het bleef 0-0. En FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui, lokaal kans op mist. Het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis. Zelfs voor ramen en deuren bent u bij ons aan het juiste adres. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.

zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd.

0: bij weg te dromen.
1: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl. Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek race tussen het linkse en het rechtse blok. Met ruim 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Wallonië zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is mishandeld.

0: gebruikt. De buurman raakte ernstig gewond en wordt in een kunstmatig coma gehouden. De dader, die al vaker voor mishandeling was veroordeeld, kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten startten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn 2e Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn 1e, Roland Garros in Parijs. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.

0: knieën wakker houdt. Nacht na nacht.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk wie de Zweedse verkiezingen heeft gewonnen. Met zo'n 90% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Zijn minderheidskabinet heeft met gedoogsteun van de rechtspopulistische Zweden-Democraten de immigratie fors teruggedrongen, maar bij deze verkiezingen speelde dat thema geen grote rol meer. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange gevangenisstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. De afgelopen dag lag hij opnieuw in het midden van de plas, waar hij watertrappelend zijn hoofd boven water hield. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld.